0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De advocaat van de 12 demonstranten die gisteravond zijn aangehouden op de Dam is niet te spreken over hoe ze zijn behandeld door de politie. De demonstranten hebben blauwe plekken en verdraaide polsen, zegt hij. Ook vindt hij dat burgemeester Halsema de grondwet heeft geschonden door het protest tegen te houden. Bij Hotel de Wereld in Wageningen is het vuur van de vrijheid ontstoken. Dat gebeurde door 2 oorlogsveteranen van 103 en 105 jaar oud. Estafettelopers zijn nu bezig het vuur naar meer dan 100 gemeenten in Nederland te brengen. En ook gaat het vuur naar de 14 bevrijdingsfestivals die later vandaag losbarsten. De Oekraïense president Zelensky heeft een staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Rusland. Morgen nacht moet het ingaan. Rusland kondigde een paar uur eerder een staakt het vuren af voor komende vrijdag en zaterdag. Dan herdenken zowel de Russen als de Oekraïners de Tweede Wereldoorlog. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en daar is het maar 10 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Opwekking Top 100 komt terug. En jouw stem is vanaf nu welkom. Via grootnieuwsradio.nl/stem.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
5: In uw nabijheid wil ik zijn.
6: Welk lied brengt jou dichter bij God?
7: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
8: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
9: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn begint een proef met bodycams. Zo hopen ze agressie tegen personeel tegen te gaan, meldt het AD. Bodycams worden alleen gedragen door beveiligingspersoneel van 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. Een vergelijkbare proef van Dirk van den Broek was vorig jaar een succes. Er zijn nog steeds zogenaamde crypto-goksites in de lucht in Nederland, waar mensen kunnen gokken op actuele gebeurtenissen, dat schrijft het FD. Begin dit jaar werd goksite Polymarket verboden door de kansspelautoriteit, maar andere sites gaan gewoon door. De kansspelautoriteit zegt dat ook zij boetes kunnen krijgen. De Oekraïnse kerncentrale van Zaporizhia is beschadigd door een droneaanval van Rusland, zegt het Internationaal Atoomagentschap. Het gaat om apparatuur waarmee het weer wordt gemeten. Er is geen direct gevaar, maar het agentschap roept de strijdende partijen nog maar eens op om uit de buurt te blijven van kerncentrales. En dan nu het weer van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 graden in het zuiden tot 15 in het noorden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Opwekking Top 100 komt terug. En jouw stem is vanaf nu welkom. Via grootnieuwsradio.nl/stem.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een groep amateursportclubs werkte naar massaclaim tegen het ministerie van Sport, meldt het AD. Duizenden clubs hadden een subsidieaanvraag ingediend volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar door een storing besloot het ministerie te loten wie de subsidie kreeg. Daardoor vielen veel clubs buiten de boot. In China is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij zijn zeker 21 doden gevallen, meer dan 60 mensen raakten gewond. Er zijn mogelijk ook nog mensen vermist. Hoe het zo mis kon gaan is niet duidelijk. President Xi heeft een groot onderzoek aangekondigd. Bij een steekpartij in Den Helder zijn 2 mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 mensen aangehouden, onder wie 1 van de gewonde mensen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Zaandam en Den Haag werden gisteravond ook mensen neergestoken. En dan nu het weer van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 graden in het zuiden tot 15 in het noorden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Opwekking Top 100 komt terug. En jouw stem is vanaf nu welkom. Via grootnieuwsradio.nl/stem.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. De Opwekking Top 100 komt terug. En jouw stem is vanaf nu welkom. Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthoff.
2: Een hele goede morgen. Het is 5 mei, de dag dat we de vrijheid vieren in Nederland. En dan is het misschien een beetje gek dat we het vandaag in levenswoorden gaan hebben over regels. Want hoewel heel veel regels ook vrijheid geven, kunnen regels soms ook juist beklemmend voelen. Toch zijn regels heel belangrijk. Dat horen we zo meteen van Evert Leeflang van het Evangelisch College. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag. En die komt uit Psalmen 34, vers 20. Daar staat: al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Heer zal hem steeds weer bevrijden.

0: Schreier en Reni Kraaienoord hoorde kennen. Je zult het misschien wel eens meegemaakt hebben dat je in een discussie verzeild raakte samen met een collega die niet gelooft over de zogenaamde kerkelijke regeltjes. Mogen jullie nou echt niet werken op zondag? En mogen jullie dan ook niet naar de winkel? Het zijn regels die soms ook best wel lastig uit te leggen zijn. Zeker omdat we in de Bijbel zien dat er voor veel van dit soort regeltjes ook niet altijd meteen één goed antwoord is. Jezus die deed ook allerlei dingen die om de regels heen gingen, of in ieder geval tegen hetgene ingingen dat werd verwacht dat Jezus zou doen. Dat zien we bijvoorbeeld in Lucas 6, vers 9... waar Jezus tegen de fariseeën en de schriftgeleerden zegt: ik vraag u of men op Sabbat goed mag doen of kwaad, of men een leven mag redden of verloren mag laten gaan. We gaan luisteren naar een overdenking van Evert Leeflang van het Evangelisch College.
1: Waar denk je als eerste aan als je aan Jezus denkt? Als ik over die vraag nadenk, dan komt bij mij nu naar boven, dan denk ik aan iemand die confronteert. En dat klinkt misschien een beetje negatief, maar als we kijken naar hoe Jezus confronteert, dan doet hij dat altijd met een heel opbouwend, goed doel. En we zijn met Lucas bezig in deze overdenking. En ik heb dat voorbereid en gelezen in Lucas, en dan viel het me opnieuw op hoe vaak Jezus eigenlijk te maken heeft met confrontaties. En niet omdat hij er zo op uit is om iedereen eens even flink tegen de haren in te strijken, maar omdat hij merkt dat het nodig is dat mensen eraan toe zijn om geconfronteerd te worden, en dat dat uiteindelijk ook voor hen zelf beter is. Nou, het gedeelte wat we nu gaan lezen, dat staat in de context eigenlijk van heel wat confrontaties. Dus we gaan zo lezen uit Lucas 6, maar als je de hoofdstukken daarvoor, de gedeeltes bekijkt, dan zie je een aantal verhalen waarin het telkens eigenlijk er scherp aan toe gaat. Dus we hebben het verhaal van de verlamde man of de zieke man die door het dak neergelaten wordt door zijn vier vrienden, en waar Jezus dan de zonde van vergeeft. En dat levert meteen een confrontatie op met de aanwezige fariseeën en schriftgeleerden. En als Levi wordt geroepen als tollenaar en dat hij Jezus mag gaan volgen, dan wordt er ook schande van gesproken en is er confrontatie met de keuzes die Jezus maakt. En als Jezus zijn leerlingen niet laat vasten, dan wordt hij daar ook op aangesproken en moet hij ze van repliek dienen. En vlak voor ons gedeelte gaat het over een moment in Jezus' leven dat hij met zijn discipelen door de velden lopen en dat zij op de Sabbat dan dat koren vermalen in hun handen en daarvan eten. En dan opnieuw is er confrontatie, want dat mag toch niet op de Sabbat. Nou, nu opnieuw zijn we op de Sabbat in ons gedeelte en is er een confrontatie. En dat gaat over een moment dat Jezus in de synagoge is. Daar heeft hij onderwijs gegeven. En dan is daar iemand aanwezig met een misvormde rechterhand. En de schriftgeleerden en de fariseeën, inmiddels misschien gewend aan Jezus en dat hij dingen anders doet dan zij, die zitten al te kijken, zou hij nu hem gaan genezen? Want dan zouden ze hem daarop kunnen aanspreken. En Jezus kent ze en weet dat. En vanaf dat punt gaat hij dan aan de slag en de confrontatie aan. En dat lezen we dan ook. Dus hij zegt dan, kom maar naar voren tegen die verlamde man, of met de man met de misvormde hand. Kom maar naar voren. En als hij dat dan doet, dan gaat

Jezus eerst de fariseeën en de schriftgeleerden aanspreken. En dan staat er in vers 9 van hoofdstuk 6 in de NBV 21. Ik vraag u, zegt Jezus, ik vraag u of men op Sabbat goed mag doen of kwaad. Of men een leven mag redden of verloren laten gaan. Nadat hij hen, en dat zijn de fariseeën en schriftgeleerden, één voor één had aangekeken, zei hij tegen de man, steek uw hand uit. Dat deed hij. En zijn hand genas. De schriftgeleerden en de fariseeën raakten buiten zinnen en begonnen onderling te overleggen wat ze met Jezus zouden doen. Nou, het verhaal voor het verhaal wat we nu lezen, daar noemt Jezus zich, als het gaat over de Sabbat, dan noemt hij zich de Heer over de Sabbat. En daarmee bedoelt hij, hij is eigenlijk de wetgever zelf. Hij is degene die dat Sabbatsgebod heeft gegeven uiteindelijk. En daarmee staat hij niet onder de wet, maar erboven. Maar ons verhaal maakt duidelijk dat hij daarmee niet bedoelt dat hij de wet dan zomaar wegwerpt. Ons verhaal maakt duidelijk dat Jezus bedoelt dat hij die wet juist precies tot haar doel wil laten komen. Dat hij nadenkt over wat was eigenlijk de bedoeling van de wet. De fariseeën en de schriftgeleerden, lijkt in ons verhaal, die waren vooral bezig met het voorkomen dat de wet werd overtreden. Maar daardoor vergaten ze waar het in de wet uiteindelijk om ging. Weet je, er is een verschil tussen het niet overtreden van de wet en het doen van de wet. En het punt is uiteindelijk niet de wet niet te breken, maar hem te doen. En dat is wat Jezus in ons verhaal ook aan het doen is. En hij vraagt eigenlijk aan de mensen om hem heen in ons verhaal, waar gaat het nou in de Sabbat uiteindelijk om? Gaat het in de Sabbat nou eigenlijk om zo min mogelijk te doen? Nee, natuurlijk niet. Het gaat erom goed te doen. En vaak is stoppen en rusten heel erg goed voor je. Maar het kan ook zijn dat het slecht voor je is, of juist voor iemand anders. En Jezus is bereid die man met de verschrompelde hand te genezen. Maar de schriftgeleerden waren bereid hem verloren te laten gaan als gevolg van hun eigen rusten. Met de genezing maakt Jezus een punt. Het gaat niet om de Sabbat, maar waar het in de Sabbat om gaat. En dat is eigenlijk een breder punt dat ons allemaal aangaat. Het gaat niet om de wet, maar waar het in de wet om gaat.

0: pianospel en de prachtige stem van Matt Marr. Je hoorde Your Love Defends Me in levenswoorden. Net hoorden we van Evert Leeflang dat het niet gaat om de wet, maar waar de wet om gaat. We gaan luisteren naar het tweede gedeelte van de overdenking.
1: Voor alle duidelijkheid. Jezus is niet tegen de wet als iemand die het eigenlijk allemaal onbelangrijk vindt. He, een soort vrijheidsvechter die de revolutie uitroept en alle gezag verwerpt. En Jezus is niet tegen regels. He, soms wordt dat wel gezegd of wordt er zo mee omgegaan. Dat je hebt aan de ene kant Jezus, die staat voor vrijheid. Aan de andere kant heb je mensen die zijn van de wet en regels. En dat zijn eigenlijk twee verschillende werelden. Maar dat is een valse tegenstelling. En dat klopt ook niet. Want Jezus zelf komt met geboden. Hij heeft het zelfs over een nieuw gebod wat hij geeft. En hij is heel serieus over het leven wat hij zelf voorleeft. Dat mensen dat ook gaan naleven. Hij was een eerste eeuwse rabbi. En het hele idee van een rabbi is dat je volgelingen bij je haalde. Die gingen jou volgen. En dat betekende nadoen. Dat betekende in jouw spoor gaan leven. En uiteindelijk worden zoals jij bent. Dus heel zijn leven was in zichzelf in feite een leefregel. Dat hij belichaamde. En wat wij vervolgens als zijn volgelingen ook mogen gaan uitleven. Maar, en dat wordt heel erg duidelijk uit hoe hij met zich, met zijn regels en met zijn en met de wet omgaat, is dat die niet los verkrijgbaar zijn. Ze zijn er wel, maar het is niet op zichzelf. Het staat altijd in een groter verhaal. Je zou kunnen zeggen, Jezus, ook in ons verhaal, wijst op het hart van de regel, waar het in de regel uiteindelijk om gaat. En Jezus zelf is een heel mooi voorbeeld daarvan. Want wat hij is niet alleen maar de belichaming van hoe je mag leven, van een regel, van een leefregel. Hij is ook degene die die regel als het ware zelf heeft gegeven. Hij is wet en wetgever in één persoon, zou je kunnen zeggen. En hij leeft in verbondenheid met God dat leven uit. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. Wil je niet alleen maar de regel doen, maar ook juist waar het in de regel echt om gaat te pakken te krijgen. Dan gaat het om God kennen in die regel. Hij geeft ze niet zomaar, willekeurig. En het maakt verder niet uit als je het maar gewoon doet. Het gaat erom dat je hem uiteindelijk daarin leert kennen. En doordat Jezus in verbondenheid met God leefde, leefde hij uiteindelijk ook het gebod uit zoals het was bedoeld. En in ons verhaal is dat het Sabbatsgebod. En Jezus begreep dat de Sabbat en Gods bedoeling met de Sabbat veel groter was dan alleen maar niet iets doen. Dat het in de Sabbatsgebod uiteindelijk draaide om het goede en het welzijn en de bloei van de mens. En juist dus een man met een verschrompelde hand, ja, die moet op de Sabbat genezen worden. Er is eigenlijk niet iets beters wat je op de Sabbat zou kunnen doen dan dat. Laat je dat na, dat leren kennen van het hart van de regel, dan gaat de regel uithollen en uiteindelijk zich tegen je keren. Dat zag je bij de fariseeën. Zij konden niet meer verbinden met God, omdat ze in hun omgang met de regel uiteindelijk uitgehold waren. En dat kan op allerlei manieren, ook in onze levens, dat we regels gaan uithollen, dat we het hart verliezen en dat we daardoor zelf ons hart verliezen. Ja, ik denk aan bijvoorbeeld, je neemt je voor te gaan vasten. En uiteindelijk worden dat dagen dat je vooral eigenlijk aan het niet eten bent. Dus je bent vooral aan het stoppen met eten, maar je bent niet bezig met wat kan dit vaste uiteindelijk mij verbinden met God. Of je neemt je voor een rustdag te nemen. Maar dan gaat het in die dag uiteindelijk alleen nog maar draaien om wat niet meer mag, in plaats van wat er op die dag dan nu uiteindelijk wel kan. Dus dan wordt je rustdag uiteindelijk alleen maar een frustratie in plaats van een gelegenheid voor iets goeds. Of je bent bezig met geven. Maar je geeft alleen maar omdat het moet uiteindelijk. En niet meer om wat het bewerkt. Dus daar komt weer een envelop van zo'n goed doel door de bus. En je denkt, ja, nou moet ik hier eigenlijk toch weer wat mee. En nou ja, dan geef ik maar wat. En je staat nauwelijks meer stil bij het feit dat dat iets is wat je kunt doen voor anderen. Wat een liefdesdaad kan zijn. En zo zijn er allerlei voorbeelden te bedenken waarin je een hart kan gaan krijgen. Omdat je alleen nog maar de regel doet en niet meer het hart van de regel hebt. En daardoor heb je ook geen verbinding uiteindelijk meer met jezelf. Je verliest jezelf, want je bent alleen nog maar een robot die regels volgt. Jezus leert ons vandaag in dit verhaal, schaf niet de regels af, maar herwin het hart van de regel. Dat houdt in dat bij hoe we ons leven inrichten, dat we dat niet alleen voor God doen, maar daarin ook met God zijn. En soms moet je dan even een regel afschaffen, zodat je het hart ervan uiteindelijk weer kunt winnen. Want het draait niet om de wet, maar om waar het in de wet om draait. En waar het in de wet om draait, is Christus, is God. Dus regel nummer 1 is dat het niet om de regel gaat. Regels, ritmes, regelmaten, het zijn hulpmiddelen om uiteindelijk met hem te zijn.

Trinity, Jorde, ik wens jou bij Groot Nieuws Radio. Daarvoor de overdenking van Evert Leeflang. Deze overdenking is ook terug te luisteren via de Groot Nieuws Radio app. Daar kun je bij de podcast de Levenswoorden podcast vinden. En zo ook deze aflevering. Zometeen vanaf 6 uur, dan starten wij hem op. De Groot Nieuws Radio tijdcapsule. De hele dag gaan we terug in de tijd. En zometeen mag Nando Kok het spits afbijten. Eerst Michael W. Smith.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
3: Greets. Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
4: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
3: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
4: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
3: Stap je ook in?
2: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
6: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
8: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen? Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 6 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Hotel De Wereld in Wageningen is het vuur van de vrijheid ontstoken. Dat gebeurde door twee oorlogsveteranen van 103 en 105 jaar oud. Estafettelopers zijn nu bezig het vuur naar meer dan 100 gemeenten in Nederland te brengen. Ook gaat het vuur naar de 14 bevrijdingsfestivals die later vandaag losbarsten. De meeste demonstranten die bij de dodenherdenking op de Dam werden opgepakt zijn weer vrij. Er werden 12 mensen aangehouden die wilden protesteren bij de herdenking. Er werd ook iemand opgepakt die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Het is niet bekend of die nog vastzit. Er zijn nu waarschijnlijk 7 gevallen van het Hantavirus onder passagiers op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Naast de 3 doden en een Brit die op de IC ligt, zijn er ook nog 3 mensen aan boord met milde symptomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het weer van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Op de A27 Breda richting Gorinchem is de rechterrijstrook dicht bij de brug bij Gorinchem. Er staat 4 kilometer file vanaf Hank, 10 minuten vertraging.
16: Een hele goede morgen. Nederland viert de vrijheid op deze 5 mei. En bij Grootnieuws Radio gaan we dat op een hele bijzondere manier doen. Door de muziekarchieven in te duiken. We noemen het de tijdscapsule. En je hoort tot aan 7 uur vanavond het allerbeste van de gospel uit binnen- en buitenland. Als het gaat om de jaren 80, 90 en de jaren 0. Gaan we zometeen doen met onder andere Ellie en Rickert, Dan Moon. En we beginnen met Robin Mark en de Days of Elijah.
17: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
18: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Dus in de zomer je voordeel en in de winter zekerheid. het unieke dynamisch vast contract van Gezinsenergie. Reken maar uit. Gezinsenergie.nl.
14: Bij Easy Pari Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pari Excel. Shop in de winkel of op easyparixl.nl.
19: Laat het weer zijn.
20: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
21: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
22: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
23: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
24: Christelijke muziek.
25: In decennia opgespaard.
24: Voor vandaag bewaard.
25: De tijdcapsule.
24: Met Nando Kok.
25: Het christelijke radiostation.

0: we want to be where you are. I just want to be with you.
1: Prachtige worship klassieker van Dan Moen, 2003. En pas daarbij helemaal in deze speciale dag met de beste gospels uit de jaren 80, 90 en de zero's. Bovendien staat dit lied ook nog in de opwekkingbundel, toch? Ik wil altijd zijn waar u bent. Ja, veel van die opwekkingsliedjes en die klassiekers ga je ook vandaag horen. Want we zitten natuurlijk midden in de stembusperiode voor de opwekking top 100. En we willen je vandaag ook aanmoedigen, vergeet die oude klassiekers niet. Stemmen kan via onze website grootnieuwsradio.nl/stem. Zometeen opwekking 180. Ja, dat is lang geleden. Eerste nummer dat in de beginperiode van de top 1008 een stuk of 4 keer in de lijst heeft gestaan. Het is van Mylon Lefevre en Broken Heart. My Heart Belongs to Him. Terug naar 1983.
2: Dit is de Grootnieuwsradio tijdcapsule
3: met Nando Kok.

Als je ze een keer live hebt gezien, dan hebben ze een speciaal plekje in je hart. Dat kan eigenlijk niet anders. En anno 2026 toeren ze nog steeds de wereld over. Anderhalve maand geleden deden ze 3 shows in Finland. En volgende week staan ze in Argentinië. Still going strong. Petra, We Need Jesus. Een dag met de beste gospels uit de jaren 80, 90 en de jaren 0. Het is de Grootnieuws Radio tijdcapsule op deze bevrijdingsdag 2026. Met zometeen nog muziek van Jars of Clay. Reni en Elisa komen straks ook voorbij. En eerst Twyla Paris met die bekende hymn.

0: Onschuldige jonge mannen verliezen in de Tweede Wereldoorlog hun leven.
1: Daar staat dus dit monument. En waar wij nu met z'n tweeën op dat kruis kijken, en we hadden hier gestaan, dan hadden we die mannen dus nu op de rug gezien.
0: Hun geschiedenis beleef je mee, alsof je er zelf bij bent.
1: Dan worden die bevelen gegeven, leek aan, en dan klinkt er foia.
0: Geschiedenis die ook vandaag de dag nog wordt geschreven.
1: Dat het gras verdort, dat de bloem afvalt, maar dat het woord van de Heer onze God blijft tot in eeuwigheid. We zagen het letterlijk.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

1995, Jars of Clay, Love Song for a Savior. Bevrijdingsdag bij Grootnieuws Radio klinkt anders dan normaal. We duiken in de Grootnieuws Radio tijdcapsule met de allerbeste gospel classics. En zometeen de Bijbellezing met Ben Ketting, Psalm 104, naar Silverwind.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Psalm 104 uit de Basisbijbel. Prijs de Heer. Heer mijn God, u bent geweldig. U ziet er schitterend en indrukwekkend uit. U bent gekleed in licht. U zet de hemel op, alsof het een tent is. De zalen van uw paleis staan op het water boven de aarde. De wolken zijn uw strijdwagens. U wandelt op de vleugels van de wind. Uw engelen zijn als de wind. Uw hemelse dienaren zijn als vuurvlammen. U heeft de aarde stevig vastgezet, zodat ze nooit meer wankelt. In het begin was de aarde bedekt met water. Het kwam tot boven de bergen. Maar toen u het bestrafte, vluchtte het water. Het vluchtte voor uw donderende stem. Bergen kwamen omhoog en dalen zonken neer op de plaats die u hun aanwees. U gaf het water grenzen waar het niet voorbij mag gaan. Het zal de aarde nooit meer bedekken. U leidt het water van de bronnen naar de dalen. Het slingert zich tussen de bergen door. De dieren komen er drinken. De wilde ezels gaan daarheen als ze dorst hebben. Langs de beken wonen vogels. Tussen de takken zingen ze hun lied. Vanuit uw hemelse paleis laat u regen vallen op de bergen. Alles op aarde groeit en bloeit dankzij u. U laat gras groeien voor het vee en planten voor de mensen. Zo leven de mensen van wat er op aarde groeit. Ze hebben wijn om hen vrolijk te maken, olijfolie om zich mee te verzorgen, brood om sterk en gezond te blijven. De bomen op de Libanon, door u geplant, hebben water in overvloed. De vogels bouwen er hun nesten. De ooievaars wonen in de cipressen. In de hoge bergen wonen de steenbokken. Tussen de rotsen schuilen de klipdassen. U heeft de maan gezegd wanneer hij moet opkomen. De zon weet precies wanneer ze moet ondergaan. Als u de duisternis stuurt, wordt het nacht. Dan komen de wilde dieren tevoorschijn. De leeuwen vragen u om eten. Brullend gaan ze op jacht. Als de zon opkomt, verbergen zij zich weer. Ze kruipen in hun holen. Dan gaan de mensen aan het werk. Ze werken tot de avond. Wat heeft u alles toch mooi gemaakt, Heer? Alles zit zo knap en zo wijs in elkaar. De aarde is vol met de prachtige dingen die u heeft gemaakt. De grote wijde zee vol met ontelbare dieren, kleine en grote. Daar varen de schepen, daar spelen de zeemonsters die u heeft gemaakt. Alle dieren vertrouwen erop dat u hun op tijd te eten geeft. Wat u hun geeft, eten ze op. U geeft hun altijd meer dan genoeg. Maar als u hen in de steek laat, sterven ze. Als u hun de adem afneemt, worden ze weer stof. Als u met uw geest over de aarde waart, ontstaat er nieuw leven. Alles op aarde wordt vernieuwd. De Heer is voor eeuwig koning. Hij geniet van alles wat hij heeft gemaakt. Als hij naar beneden kijkt, beeft de aarde. Als hij de bergen aanraakt, stijgt de rook uit op. Ik zal voor de Heer zingen zolang ik leef. Ik zal voor mijn God liederen zingen zolang ik besta. Ik vind het heerlijk om aan de Heer te denken. Ik zal altijd blij zijn met de Heer. De slechte mensen op aarde zullen vernietigd worden. Zij zullen niet blijven bestaan. Prijs de Heer. Halleluja.
0: Lees met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Dit jaar verschijnt Opwekkingsliederen 50. Een bijzondere mijlpaal voor Stichting Opwekking. Deze kwam van CD 21. We hebben het over 1998. Alleen door u. En ook op dit lied kan je natuurlijk stemmen als je jouw stem uitbrengt voor de Opwekking Top 100. Grootnieuwsradio.nl/stem. En hier is Laura Story in de Grootnieuwsradio tijdcapsule.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
3: Nieuwe stap? De Vries en Verburg heeft werk voor je. Je bent welkom bij de ontwikkelende bouwer met korte lijnen, fijne collega's en oog voor elkaar. Waarbij we ook iets terugdoen voor de samenleving. Benieuwd naar jouw kansen? Check devriesverburg.nl.
2: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
4: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
2: Wil jij een betere vriend worden? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Ontdek ook de beste Moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido.
11: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 7 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond 13 demonstranten opgepakt, maar ze zijn bijna allemaal weer vrijgelaten. Eén van hen was tijdens de 2 minuten stilte aan het schreeuwen. Een agent drukte haar mond dicht en daarna werd de vrouw afgevoerd. Bij het ontsteken van het vuur van de vrijheid bij Hotel de Wereld in Wageningen is vannacht Bevrijdingsdag begonnen. Het vuur wordt door estafettelopers het hele land doorgebracht, ook naar de 14 bevrijdingsfestivals die vanmiddag worden geopend door premier Jetten en Splinter Chabot. Nu de oorlog steeds verder achter ons ligt, daalt het aantal ooggetuigen. Volgens het CBS is het aantal Nederlanders dat de bevrijding heeft meegemaakt intussen gedaald tot onder de 5%. Nog niet de helft was toen oud genoeg om het zich ook echt te herinneren. Maar herdenken blijft belangrijk, vindt nog steeds een meerderheid. Het weer van Weer Online. Vandaag in het noorden en westen de meeste zon. In het zuidoosten is het vaker bewolkt en kan wat regen vallen. Het wordt 10 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
15: Op de A27 Breda richting Gorkum staat tussen Geertruidenberg en Werkendam 8 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Den Bosch en Nieuwkuik 3 kilometer file.
16: Geeft Bevrijdingsdag jou een nostalgisch en dankbaar gevoel? Dan heeft Grootnieuws Radio een hele fijne playlist voor je vandaag. Want je hoort de allerbeste christelijke muziek uit de jaren 80, 90 en 0. Dus 3 decennia lang waar we heel veel fantastische muziek uithalen. Straks van bijvoorbeeld Ralph van Manen, het lied Met mijn ogen dicht. En ook Stephen Curtis Chapman komt er zometeen aan met The Great Adventure. Eerst zometeen Daryl Evans en een worship klassieker genaamd Trading My Sorrows.
17: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
18: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
17: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarden.nl.
10: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
24: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
23: Die andere stuiterbal daar.
24: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
25: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
26: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt.
27: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
28: Christelijke muziek.
29: In decennia opgespaard.
28: Voor vandaag bewaard.
29: De tijdcapsule.
28: Met Nando Kok.
29: Het christelijke radiostation.

0: Het was 19 juni 1992 en Stephen Curtis Chapman bracht het album The Great Adventure uit. Je hoorde de titeltrack die je uitdaagt het leven met God te leven onder zijn verbazingwekkende genade. We genieten van de fantastische christelijke muziek uit drie rijke decennia. Van 1980 tot en met 2009. Maar sommige nummers zijn sinds die periode meer, ja, een hymne geworden. Neem nou deze van Amy Grant. Dit is El Shaddai.
1: Dit is de Grootnieuws Radio Tijdcapsule.
2: Met No.

Of het nou gaat om Halleluja, looft God in zijn heiligdom, of vrede zij u, zoals we dit lied van Adrian Snell ook in het Nederlands kennen. Je kan er allemaal op stemmen in de Opwekking Top 100 die er weer aankomt. Stemmen kan via onze website grootnieuwsradio.nl/stem. En ook op deze dag waarin we genieten van al die christelijke klassiekers. In de Grootnieuwsradio tijdcapsule gaan we veel van dat soort liederen voorbij horen komen. Bijvoorbeeld, schijn met uw licht in mijn hart, Heer. Maar dan het origineel van Paul Bellage.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
5: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
6: In uw nabijheid wil ik zijn.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God?
8: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
9: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
10: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: draaien vandaag muziek tot en met 2009. En dan, ja, gaan de eerste platen van Martijn Buwalda mooi mee. Deze is 2008. Til me nu dan maar op in de Grootnieuws Radio tijdcapsule. Het was zelfs nieuws bij de Belgische NOS. De VRT maakte er zelfs een bericht over toen 3 februari jongstleden Ron Canoli overleed. Natuurlijk mag hij vandaag niet ontbreken als we stilstaan bij de beste muziek uit de jaren 80, 90 en 0. Hij kon zo goed in zo'n korte tijd ook het evangelie delen en erover zingen. We gaan hem horen in Jesus is Alive.
1: 2000 years ago, God stepped out of eternity and into time in the form of his son, Jesus Christ. And after

Als je Jezus wil volgen, moet je ook de deur dicht doen voor de boze en het licht ontsteken. Jorde, Randy Stonehill. Ja, soms kan je het ook heel simpel uitleggen. Shut the door, 1983. Het is de Groot Nieuws Radio tijdcapsule waar we de hele dag van genieten. Waarin we prachtige liederen tegenkomen. Want bijvoorbeeld For Him, straks The Basics of Life. Straks na het nieuws van 8 uur gaat Yugi verder. En Eunice gaan we nog horen, Hans gaan we nog horen. Het wordt een hele mooie muzikale rijke dag. En natuurlijk een mooie herinnering om te stemmen voor de Opwekking Top 100. Want dit soort liederen willen we natuurlijk ook terug horen in de Opwekking Top 100. Die prachtige klassiekers zoals deze. Grootnieuwsradio.nl/stem. Misschien wel voor Ik bouw op u.

0: Spreek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
1: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
2: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
3: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Schuren, afplakken, lakken.
9: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
12: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
11: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
12: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 8 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Veel Nederlanders vinden dat het niet goed gaat met onze vrijheid, meldt 1Vandaag. 8 op de 10 zeggen dat die onder druk staat. Als oorzaak noemen ze onder meer de oorlogen om ons heen. Maar ook door dingen als de verdeeldheid in de samenleving en verlies van de Nederlandse cultuur komt de vrijheid in de knel, zeggen ze. De meeste mensen die gisteravond werden opgepakt rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn weer vrij. Er zaten 13 mensen vast. 9 van hen waren demonstranten die weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Ook werd iemand opgepakt die tijdens de 2 minuten stilte begon te schreeuwen. Op internet kan nog altijd volop worden gegokt op toekomstige gebeurtenissen, zoals een kabinetsval of dingen die de Amerikaanse president Trump gaat doen. Eerder dit jaar werd zo'n voorspellingssite verboden door de kansspelautoriteit. Maar volgens het FD zijn vergelijkbare sites zonder vergunning nog altijd in de lucht. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
18: Er is niet echt een ochtendspits. Er staan wel wat files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bijvoorbeeld. 7 kilometer tussen Knopend Raasdorp en Knopend Velzen. Er is een ongeluk gebeurd. Er is maar 1 rijstrook open. Dat geeft een 30 minuten vertraging. 20 minuten extra reistijd op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Papendrecht en Knopend Ridderkerk staat ook 7 kilometer file. Daar zijn door een ongeluk 3 rijstroken dicht.
19: Een hele goedemorgen. Het is dinsdag 5 mei, vandaag bevrijdingsdag. En bij Grootnieuws Radio duiken wij vandaag in de tijdcapsule. Je hoort de mooiste gospelklassiekers uit de jaren 80, 90 en 0. En zometeen gaan we terug naar de jaren 90 met Michael W. Smith.
20: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
21: I can't press safely. It hurts
6: food and learn how to take care of myself. They believe in me.
20: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Odido. Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
22: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
23: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1+1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
24: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
25: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
26: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
29: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
30: Bij GM Damsteegt verhuren we echt dikke machines.
31: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
30: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
31: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
30: Echte aanpakkers.
31: Vakmensen.
30: Net als jij.
32: Christelijke muziek.
33: In decennia opgespaard.
32: Voor vandaag bewaard.
33: De Tijdcapsule
32: met Joeri van der Geest.
33: Het christelijke radiostation.

0: 2003. Gerald Troost, net een paar jaar bezig met zijn solo-carrière, bracht toen zijn derde album uit, Boven Natuurlijk. En daarop stond natuurlijk ook dit gelijknamige lied, Boven Natuurlijk. En daarvoor de man die ook in datzelfde jaar, 2003, optrad op de EO Jongerendag, Michael W. Smith, Crown Him With Many Crowns. En daarmee zeg ik een hele goede morgen. Dit is Grootnieuws Radio op Bevrijdingsdag. Het is 5 mei. En vandaag stappen wij in de tijdcapsule. Hoor de hele dag de mooiste gospel classics. Jaren 80, 90, zelfs de jaren 0 komen nog voorbij. En zou ik zeggen, stap in en enjoy the ride. Zometeen hoor je Hillsong en All Things Are Possible. Naar Don Francisco, die zingt over de Emmausgangers. Het moment waarop twee discipelen Jezus zagen na de opstanding. Dit is The Traveler Joy.
1: Dit is de Grootnieuws Radio Tijdcapsule.
2: Met Joeri van der Geest.

September 1997. Ik was een maand oud. Ja, ik heb het nooit bewust meegemaakt dus. Maar die Hillsong-albums uit de jaren met Madarlin, Check met name. Ja, die heb ik later heel veel zitten luisteren. En nog steeds trouwens. Ik vind het echt geweldig. Veel van die Hillsong-liederen trouwens, die werden later ook opgenomen en vertaald in de opwekkingsbundel. Inmiddels meer dan 900 liederen. En die bundel, ja, die staat nu natuurlijk in het middelpunt van de aandacht met de Pinksterconferentie die er aan zit te komen. En ook de stemperiode voor de opwekking top 100 hier op Groot Nieuws. Die wordt uitgezonden op de vrijdag voor het Pinksterweekend. En stemmen daarop, dat kan nu via de website grootnieuwsradio.nl/stem. En misschien is dit wel een van jouw opwekkingfavorieten. Opwekking 194 zit vandaag ook in de tijdcapsule. U maakt ons één.

toch heerlijk, Kenny Marks. Hij begon zijn carrière op de podia van Billy Graham. Bouwde later een eigen naam op in de christelijke muziek van de jaren 80 en 90. En daarom ook in deze tijdcapsule. Running on Love. Dit zijn de mannen van Third Day.

Marcel en Lydia Zimmer. Ze maken al meer dan 30 jaar muziek samen. Tegenwoordig vooral kinderliedjes, maar dit lied komt uit hun beginjaren. En ik kom tot u. Tot 7 uur vanavond, op deze bevrijdingsdag, hoor je bij Groot Nieuws Radio de tijdcapsule. We openen met de mooiste gospelklassiekers uit de jaren 80, 90 en 0. En het volgende lied is gebaseerd op een verhaal uit de Bijbel, Matteüs 10. Jullie weten toch dat 2 mussen voor maar 1 muntje worden verkocht? Toch zal niet 1 mus doodgaan zonder dat jullie vader het toestaat. Ook weet hij zelfs precies hoeveel haren jullie op je hoofd hebben. Wees dus niet bang, want jullie zijn belangrijker dan een heleboel mussen bij elkaar. His Eyes on the Sparrow wordt nu gezongen door Denise Williams. Wow.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

Ah, heerlijk. Al die klassiekers die vandaag voorbij komen. Vandaag vieren we op GroNieuws Radio vrijheid. En dan niet alleen de vrijheid van 1945, maar ook de vrijheid waar al deze liedjes over gaan. De vrijheid die je vindt in Jezus. Bevrijd van schuld, van angst en van alles wat je gevangen houdt.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
7: Ah, chips.
6: Maak er een potje van. Want met

0: starten goed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Albert Heijn is klaar met de toenemende agressie tegen personeel en begint een proef waarbij beveiligers een camera krijgen omgehangen. Als een klant overlast veroorzaakt, mag zo'n bodycam worden aangezet. De proef begint in 4 filialen. Volgens Albert Heijn worden de camerabeelden na 2 weken gewist. In Oost-Oekraïne zijn tientallen slachtoffers gevallen door raketten en drones uit Rusland. Rond de steden Kharkiv en Poltava werden gasinstallaties aangevallen. 5 mensen zouden zijn omgekomen en er zijn meer dan 30 gewonden. Later deze week gaat een bestand in. Rusland en Oekraïne vallen elkaar dan tijdelijk niet meer aan. 8 op de 10 Nederlanders vinden dat de vrijheid hier onder druk staat, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Dat komt niet alleen door invloeden van buitenaf, zoals alle oorlogen in de wereld. Mensen ervaren ook steeds meer verdeeldheid in de samenleving, onder meer door de opmars van extreem gedachtegoed. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB.
9: Er staat een file op de A2 Utrecht-Amsterdam bij de Leidse Rijntunnel. 3 kilometer en de vertraging is 5 minuten. A15 Gorinchem richting Rotterdam. 7 kilometer file tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk. De vertraging is 20 minuten, maar de weg is weer vrij op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Knoopend Ridderkerk 5 minuten vertraging in 5 kilometer file.
10: Een hele goede morgen. Het is dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag. Zometeen openen wij weer een nieuw uur van de tijdcapsule. Ellie en Rickert hoor je zometeen. Geef ons vrede. En ook Rich Mullins onderweg met deze.
11: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
12: Dat is wit goud voor weinig.
13: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
14: Aldi. Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
15: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
16: Mamma mia, dat is goedkoop.
13: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
15: Aldi.
17: Voor Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. Voor Me Machines.nl.
18: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
19: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Voor Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. Voor Me Machines.nl.
20: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Als een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een vriend.
23: Jij bent echt zo'n klimaatdrammer.
8: Ja, en jij doet alsof er niets aan de hand is.
18: Dan kan je het volgende doen. Word het eens dat je het met elkaar oneens bent.
22: We worden het niet eens, hè?
8: Nee.
22: Als ik nou eens even twee drankjes ga halen.
8: Top, helemaal mee eens.
18: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen.
23: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
24: Amster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
25: Yes!
24: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
25: Hoi!
24: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
25: Lekker hoor!
24: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
25: Hoi!
24: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
25: Yes!
24: De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Amster!
26: Christelijke muziek.
27: In decennia opgespaard.
26: Voor vandaag bewaard.
27: De tijdcapsule.
26: Met Joeri van der Geest.
27: Het christelijke radiostation.

0: zeer rijke oeuvre van Ellie en Rickert. Dona Nobi Spaciem, geef ons vrede. Daarvoor Reds Mullins en Awesome God. Op deze bijzondere dag met zoveel mooie muzikale herinneringen die worden opgehaald. De hele dag duiken we bij Grootnieuws Radio in de tijdcapsule met de mooiste gospel classics. De jaren 80, 90 en 0 komen vandaag tot 7 uur voorbij. Zometeen hoor je Robbie Mark en Shout to the North. En weer is Wes King en Life is Precious.
1: Dit is de Grootnieuws Radio tijdcapsule
2: met Joeri van der Geest.

alle windrichtingen van noord, zuid, oost en west. Jezus is Heer van de hele aarde. Niet slechts van één werelddeel, maar van alles. Shout to the North, you're the Robbie Mark. En als je thuis de oude opwekkingsbundels nog hebt staan, dan mag je er weer eentje bij pakken. Want ik laat weer een oude klassieker horen die misschien wel staat op jouw stemlijstje. Grootnieuwsradio.nl/stem. Daar mag je stemmen voor de opwekking top 100. En misschien doe je dat wel op deze. Opwekking 539.

legendarisch nummer. John Michael Tabbett en Michael Card zingen over wat de kerk verbindt. Over alle kerkmuren heen hebben wij één geloof, één hoop, één doop, één God en Vader van allen. One Faith hoorde hier op Groot Nieuws Radio tijdens de tijdcapsule. Allerlei mooie classics uit de jaren 80, 90 en 0 met nu 1.

0: Ook alweer zo'n mooie klassieker van Petra. Jezus die zei tegen Petrus, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Petra, Petra, dat is Grieks voor rots. En het is ook precies de naam die Bob Hartman in 1972 koos voor zijn christelijke rockband. Bouwen op die rots met Christus als fundament. En meer dan 50 jaar later maken ze nog steeds muziek, want vorige maand verscheen er opeens een nieuw album. Dit was een klassieker die we ook in de tijdcapsule hebben gestopt vandaag. First Love van Petra.
1: Geniet vandaag van prachtige christelijke klassiekers.
2: Dit is de Grootnieuws Radio tijdcapsule

Het is een prachtig vooruitzicht dat al je tranen worden afgewist. Openbaringen 21 schrijft erover. En Julie Miller die zingt het alsof ze het al voor zich ziet. Geen verdriet meer. All My Tears Be Washed Away zong ze samen met Emmylou Harris. Dit is de Grootnieuws Radio tijdcapsule. Zometeen vanaf 10 uur, dan neemt Eunice het over. En eerst heb ik deze nog voor je.

0: verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Dus in de zomer je voordeel en in de winter zekerheid. Het unieke dynamisch vast contract van Gezinsenergie. Reken maar uit. Gezinsenergie.nl.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Je ziet het natuurlijk niet. Maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio T-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een T-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 10 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Om winkelpersoneel te beschermen lopen beveiligers in Albert Heijn straks rond met bodycams. Het gaat om een proef in 4 winkels. Als een klant zich misdraagt, mag het cameraatje worden aangezet. Agressie tegen personeel komt steeds vaker voor. Albert Heijn-medewerkers hebben daarom al geen naamplaatje meer op hun borst. Supermarkten in België mogen vanaf volgend jaar weer tabak verkopen. Het verbod ging vorig jaar in, maar voor kleinere winkels golden andere regels dan voor de grote. Dat is discriminatie, oordeelde het gerechtshof nadat winkeliers een zaak waren begonnen. Bij ons mogen supers al bijna 2 jaar geen tabak meer verkopen. In Oost-Oekraïne zijn gasinstallaties aangevallen met Russische raketten en drones. Rond de steden Kharkiv en Poltava zouden zeker 5 mensen zijn omgekomen. Het aantal gewonden loopt in de tientallen. Rusland heeft gezegd dat het Oekraïne later deze week tijdelijk met rust laat vanwege de Russische bevrijdingsdag. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Er staat een file op de A1 Duitse grens richting Hengelo tussen Oldenzaal en Hengelo. 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Echteld en Tiel West 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna 10 minuten.
15: Vandaag hoor je de Grootnieuws Radio tijdcapsule met soms nummers waarvan je denkt, zijn die al zo oud? Gebed om zegen bijvoorbeeld van Cela. Ja, die hoor je zo, maar eerst een nummer waarbij ik, als ik mijn ogen sluit, weer terug ben in een blokhut in een zinderend warm Zuid-Frankrijk. De Discman van mijn zus op mijn oren en wat vond en vind ik deze mooi.
16: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting.
4: Dus zoek je een moederdag cadeau, print en go bij
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
18: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
19: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een duizendpoot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
17: Wil jij een betere vriend worden? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
20: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
21: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
22: Oké.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: Schoonschip, de leverancier van krachtige reinigingsmiddelen voor scheepvaart, pleziervaart en industrie. Maak schoon schip op het dek, aan boord en in de werkplaats. Van reiniging en borstels tot touwen, verf, wrijfhout en meer. Schoonschip.info.
24: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
25: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
26: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
27: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
28: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
29: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
30: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
31: Hoi van Ethos.
32: Christelijke muziek.
33: In decennia opgespaard.
32: Voor vandaag bewaard.
33: Groot nieuws. De tijdcapsule.
32: Met Eunice Nahuis.
33: Het christelijke radiostation.

0: Mijn dag is al helemaal goed. Kenny Marks, I'll Be a Friend to You, rechtstreeks uit 1990. Goed jaar was dat, mijn geboortejaar. Leuk dat je luistert. De hele dag de mooiste muziek uit de jaren 80, 90 en de Zero's. Ben je lekker vrij en kun je ervan genieten? Ik hoop het. Zometeen niemand minder dan Cliff Richard, een gouden ouwe van de opwekkingband. Maar eerst opnieuw naar begin jaren 90.
1: Dit is de Groot Nieuws Radio tijdcapsule.
2: Met Eunice Nahuis.
0: 1993, het moment waarop Twyla Paris het album Beyond a Dream uitbracht. Met daarop ook deze. En dit is me toch een fantastisch intro, dus ja, ik ga echt snel.

Cliff Richard met Some People uit 1987. Ja, hij zingt hoe je eigenlijk zou willen dat iedereen met elkaar omgaat. In liefde. Ja, bevrijdingsdag, het maakt mij nog bewuster dat we een keuze hebben. Hoe reageren wij als we zien dat de liefde ontbreekt? Ja, licht is nog altijd sterker dan duisternis, maar dan moeten we er wel voor kiezen. En ik zou zeggen, het is toch fantastisch dat wij die vrijheid hebben. Zometeen een nummer om naar uit te kijken. Alpha en Omega van Adrian Snell. En met deze kun je nog even nadenken over de liefde en hoe jij ervan getuigt. Het is Avalon met het nummer dat Ralph van Manen schreef. Mogen we echt trots op zijn. Testify to Love.

We zijn een hele andere wereld ingestapt, vind je niet? Wat een muziek! Adrian Snell, Alpha and Omega, The Beginning and the End. Ben je aan het genieten? Nog de hele dag hoor je het mooiste uit de jaren 80, 90 en de Zero's. Zometeen Sonic Flood. Dat was er ook een die bij mij in de Discman zat. En weet jij nog wat dat is? Dan moet je sowieso blijven luisteren. En is dit helemaal jouw dag? Ben je jonger? Laat je dan verrassen door al het moois wat al gemaakt is. We halen de pareltjes naar boven voor je. Dit zijn Reni en Elisa met Liefdevol.

0: Zes onschuldige jonge mannen verliezen in de Tweede Wereldoorlog hun leven.
1: Daar staat dus dit monument. En waar wij nu met z'n tweeën op dat kruis kijken, en we hadden hier gestaan, dan hadden we die mannen dus nu op de rug gezien.
0: Hun geschiedenis beleef je mee, alsof je er zelf bij bent.
1: Dan worden die bevelen gegeven, leek aan, en dan klinkt er foia.
0: Geschiedenis die ook vandaag de dag nog wordt geschreven.
1: Dat het gras verdort, dat de bloem afvalt, maar dat het woord van de Heer onze God blijft tot in eeuwigheid. We zagen het letterlijk.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

Sonic Flood en I Want to Know You. Ja, en dat brengt ons al bijna weer aan het einde van dit uurtje. En zometeen na 11 uur, oh, zal ik het alvast zeggen? Er is een nummer waar ik zo naar uitkijk. Hij komt van Michael W. Smith. En het is uit een tijdperk waarvan ik wel eens zeg, dit soort muziek zouden ze meer mogen maken. Oké, vooruit. Go West, Young Man komt er aan, zometeen. Voor die tijd is het ook nog genieten. Wat dacht je van een nummer van de opwekkingband, wat ja, ongetwijfeld toch terug moet gaan komen in de opwekking top 100. Maar dat ligt aan jou. grootnieuwsradio.nl/stem. En ondertussen is hij ook al begonnen. Een man die een groot voorbeeld is voor veel mensen. Veel te jong overleden, maar zijn getuigenis leeft voort. Keith Green, The Lord is My Shepherd.

0: kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
4: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
3: Werken? In deze drukte?
4: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
3: Stap je ook in?
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
10: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op politiekereclame.nl.
11: Een kind is geen afspraak. De politiek denkt na over een nieuwe wet over draagmoederschap. Een wet die toestaat dat een pasgeboren kind wordt weggehaald bij de enige moeder die het kent. Een kinderwens is begrijpelijk, maar een kind krijgen is geen recht. Geef het kind een stem en teken de petitie tegen het wetsvoorstel op npvzorg.nl/draagmoederschap.
12: Grootnieuwsradio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De benzineprijs blijft records breken. Volgens United Consumers heeft een liter euro 95 nu een adviesprijs van ruim €2,63. Diesel kost bijna €2,59, terwijl die prijs vorige maand nog boven de €2,80 lag. Tanken over de grens is een stuk goedkoper. Door een accijnsverlaging ligt in Duitsland de benzineprijs onder de €2. Er is meer bekend over het meisje dat afgelopen weekend geraakt werd door de wiek van een molen in het Utrechtse dorp Hei en Boeikop. Het slachtoffer is 2 jaar en komt volgens regio's in de Rijnmond uit Kinderdijk bij Rotterdam. Ze was bij de molen omdat een familielid daar die dag aan het malen was. Meisje raakte zwaar gewond. Een zwaar ongeluk vanmorgen in het Brabantse Etteleur. Een motorrijder en een busje reden daar op een provinciale weg vanmorgen frontaal op elkaar. De motorrijder overleefde dat niet. Hoe het met de bestuurder van het busje is niet duidelijk. Om erachter te komen wat er mis is gegaan, is de weg beide kanten op dicht. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: De A12 Arnhem richting de Duitse grens staat door de grenscontrole 2 kilometer file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. De vertraging is 10 minuten.
17: Leuk dat je luistert. Vandaag is anders dan anders, ook hier bij Grootnieuws Radio. Je valt met je neus in de boter als je het mij vraagt. Muziek waar je hart aan kan ophalen. Met zometeen Michael W. Smith en Go West Young Man. En deze.
18: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
19: Oh, wat betekent dat voor mij?
15: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
18: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
15: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
18: En moet ik verder nog ergens op letten?
15: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
19: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
19: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
22: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Nog een keer! Papa, sneller!
25: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
26: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
27: Odido. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
28: De beste plek voor jou, NVM.
29: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
30: Christelijke muziek.
31: In decennia opgespaard.
30: Voor vandaag bewaard.
31: Grootnieuws. De tijdcapsule.
30: Met Eunice Nahuis.
31: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Thuis van Gerald Troost. Ja, en hij is al sinds 2000 onderweg met zijn cd's en boeken en still going strong. Dus mocht Gerald niet ontbreken op deze dag waarin we jou het beste van de jaren 80, 90 en zero's laten horen. Nou ging ik net al uit mijn dak met Michael W. Smith, maar er kan nog een tandje bij. Ik vraag me af of jij stil kunt blijven zitten als je zometeen Silver Wind hoort. Maar eerst Crystal Lewis.
1: Dit is de Groot Nieuws Radio tijdcapsule.
2: Met Eunice Nahuis.
0: En het prachtige How Great Thou Art.

Silverwind en Taking the Narrow Street. Ja, als je ze nog nooit hebt gehoord, dan denk ik dat dit een hele aangename kennismaking was. En zoek dan vooral ook hun andere nummers op. Ze worden wel eens de christelijke ABBA genoemd. Ja, zo gaat dat dan eenmaal. Maar ze hebben hun streep ook echt wel zelf verdiend, hoor. Ik kan er heel erg van genieten, maar dat komt omdat ik het als kind ook vaak gehoord heb in eindeloze vakantieritten. Dan zong ik al die teksten mee en er zitten er echt wat hele indrukwekkende tussen. En muzikaal ook. Het zijn echt, ja, hoogtepuntjes, allemaal. Silverwind dus. Onthoud die naam en zoek het vooral nog een keertje op. Wat heerlijk dat je dat op zo'n dag als vandaag gewoon voorbij hoort komen op Groot Nieuws Radio. We gaan er nog de hele dag mee door. En ik wil je ook even attent maken op de stembus voor de opwekking Top 100. Want misschien ben je vandaag vrij en denk je, ach, wat zal ik eens doen? Nou, ga naar grootnieuwsradio.nl/stem en zorg ervoor dat de opwekking Top 100, als we samen toeleven naar het Pinksterweekend, dat die ook van jou is. En dat doe je door jouw favorieten door te geven. Misschien is het wel deze. Houd me dicht bij u. Met de stem van Kingabaan en

Weer zo'n bijzonder nummer. My Jesus, I Love Thee, van Second Chapter of Acts. En daarvoor hoorde je Brian Duncan met Rebecca St. James. Love Takes Time. Er was een tijd waarin Kees Kraaienoord nog niet bij Mosaic Worship zong en hij voor het eerst met een Nederlandstalig album kwam. 2006, God met ons, allemaal klassiekers, in een nieuw jasje gestoken, waaronder deze

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
5: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
6: In uw nabijheid wil ik zijn.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God?
8: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
9: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
10: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

His Eyes, Stephen Curtis Chapman. Maakt het voor mij alweer tijd om afscheid van je te nemen, maar niet van wat er vandaag gebeurt op Groot Nieuws Radio, hoor. Het is echt veel te mooi wat er voorbij komt. En gelukkig neemt Daan je zo meteen mee in de komende 2 uur. Zal ik vast een beetje spieken voor je? Hij zit heel goed in de zangeressen vanuit het noordelijke deel van de wereld. Charlotte en Nina Ostrom, hoe spreek ik dat ook alweer uit? Hey, het enige wat jij hoeft te doen is gewoon lekker de radio aanlaten. Zo, dat al dat luisteren gaat me niet in de koude kleren zitten. Geniet nu nog van Ron Canoli.

0: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
1: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
0: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
2: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
3: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
2: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
3: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
0: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
4: Nieuwe stap? De Vries en Verburg heeft werk voor je. Je bent welkom bij de ontwikkelende bouwer met korte lijnen, fijne collega's en oog voor elkaar. Waarbij we ook iets terugdoen voor de samenleving. Benieuwd naar jouw kansen? Check devriesverburg.nl.
5: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de Zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
7: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
8: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
10: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
11: Groot Nieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Oekraïne voert de strijd tegen Rusland ook de komende tijd verder op. President Zelensky zegt op X dat de afgelopen weken het aantal middellange afstandsaanvallen is verdubbeld, maar wat die hebben opgeleverd is niet duidelijk. Verder zegt Zelensky dat de productie van drones en onbemande gevechtsrobots wordt opgevoerd. Benzine is weer duurder. De adviesprijs die je vaak aan pompen langs de snelweg betaalt staat op ruim €2,63. De dieselprijs piekte vorige maand op €2,81, maar is nu gezakt naar bijna €2,59. Pomphouders in de grensstreek klaagden dat klanten daar de grens over gaan. Vooral in Duitsland is tanken veel goedkoper. De man die gisteren door de Rotterdamse politie werd neergeschoten is 59 en komt uit Brielen, zegt het OM. Agenten gingen op een melding af over een bedreiging met een vuurwapen. Wat er daarna precies gebeurde is onduidelijk. De man ligt in het ziekenhuis. De Rijksrecherche zoekt uit of de agenten terecht schoten. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Groot Nieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. File op de A1 Hengelo-Duitse grens door de controles. 2 kilometer file vanaf de Lutte. 10 minuten vertraging tot in Duitsland. Op de A28 Zwolle richting Assen. Tussen Bijlen en Assen-Zuid 5 kilometer file en een kwartier vertraging. A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Nijmegen-Dukenburg en afrit Nijmegen 3 kilometer file.
15: Leven de liefde. Dat was in 1987 het thema van de EO Jongerendag. En mocht je daarbij zijn geweest, dan kun je dit moment nog heel goed herinneren. We gaan het straks herbeleven.
16: Oh.

0: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Wil jij een betere vriend worden? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
4: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Christelijke muziek.
17: In decennia opgespaard.
16: Voor vandaag bewaard.
17: De Tijdcapsule.
16: Met Daan Hartgers.
17: Het christelijke radiostation.

0: Vandaag duiken we in de archieven van het muzikale verleden van Groot Nieuws Radio. Daar komen we zoveel moois tegen. Wat te zeggen van ruim 20 jaar geleden uitgebracht, Als er vergeving is, Marcel Lydia Ziemer. Daarvoor hoorde je de Amerikaanse band Big Tent Revival met een tekst die midden jaren 90 op heel veel polsen te lezen was. He, afgedrukt toen op die polsbandjes. What would Jesus do? De vraag dus, wat zou Jezus doen als hij voor mijn keuze stond? Nou, welke dan ook. En ik zei het al, we gingen terug naar een historisch moment. Eeuwjongerendag 1987. De Zweedse Charlotte Höglund zong daar een lied dat werd toen massaal door iedereen opgepakt, meegezongen, dat ze het nog een keer mocht zingen. Dat eindigde a cappella in de Jaarbeurs in Utrecht. Het was prachtig. Love is the answer. Alleen liefde is het antwoord in een wereld vol van haat. Een tekst die actueel blijft. Nog zo'n mooie klassieker nu. Velen zullen nog kennen van Amy Grant, maar deze man die schreef het, Michael Card.
1: Dit is de Groot Nieuws Radio tijdcapsule.
2: Met Daan Hartgers.

volop gestemd op de Opwekking Top 100. Zo ook op dit lied door onder andere Margriet en Johan, José en Anne-Wil. Kadosh, wat heilig betekent. Mocht dit nou ook een opwekkingslied zijn dat jou dichter bij God brengt, misschien deze, of ja, er zijn natuurlijk heel veel andere opwekkingsliederen. Nou, stem er dan op. Dat kan via onze site grootnieuwsradio.nl/stem. Dus grootnieuwsradio.nl/stem. Daarvoor hoorde je zojuist de Finse Nina Ahlström met A Little Bit. Dat was haar bijdrage aan het Eurovisie Songfestival in 2000. Had trouwens een Nederlands tintje toen. Gerrit aan het Goor die schreef daar de Nederlandse tekst van en Ralf van Manen zong in het achtergrondkoor. En Ralf komen we zo dadelijk nog tegen hier in onze tijdcapsule. Waarmee we nu teruggaan naar 1991. Hier zijn B.B. en C.C. Winans, Mavis Staples, I'll Take You There. Zing het en zeg het maar.

ons rijke muzikale gospelverleden hoorde je de absolute gospeltoppers broer en zus Bibi en Cici Winans. Met daarbij ook nog eens gospellegende Mavis Staples. Nou, ik zou bijna zeggen, verder nog wat te wensen. I'll Take You There. Aansluitend We Will Stand, afkomstig van het album Walls of Glass van Russ Taff. Wat mij betreft een van de beste gospel.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

Wat is er in de 80s, 90s en zero's ontzettend veel prachtige gospelmuziek uitgebracht, zeg. Die hoor je hier de hele dag op deze 5e mei. Zojuist, Jesus, Lover of My Soul. Daarvoor Wie gelooft. Wie vandaag zeker niet mag ontbreken is deze zeer veelzijdige muzikant. Pianist, componist met zijn herkenbare stemgeluid. Dit is Andy Pratt met Let Me See Your Face.

0: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
8: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
8: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
11: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio T-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een T-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 1 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het kan zijn dat vakantiegangers op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika, waar een virus is uitgebroken, elkaar hebben besmet. Het virus wordt vaak overgedragen door muizen en ratten, maar de WHO denkt ook aan mens-op-mens besmetting als mensen heel dicht bij elkaar zijn. Een Nederlands stel en een Duitse vrouw aan boord overleden. Ook studenten hier zijn de dupe van de grote hack van Amerikaanse onderwijssoftware. BNR heeft een lijst gezien met alle getroffen instellingen en er zitten ook tientallen hogescholen en universiteiten in ons land bij. Hackers hebben gegevens in handen als namen en mailadressen. Wachtwoorden en ID-bewijzen zouden veilig zijn. Weer een anti-Joods incident in Londen. Deze keer werd brand gesticht bij een voormalige synagoge. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. Maar dat maakt de impact op de Joodse gemeenschap niet minder, stelt de politie. Die onderzoekt of er een link is met eerdere incidenten, zoals het neersteken van 2 Joodse mannen. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp 6 kilometer file door een ongeluk 10 minuten vertraging. De grenscontroles zorgen voor 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. En op de A12 Duitse grens Arnhem bijna 10 minuten vertraging tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek.
17: Dit belooft me weer een mooi uur te worden, zeg. In de rij staan hier onder andere Phil Keaggy, Twyla Paris, Wat dacht je van Johnny Cash? En met heel veel plezier draai ik hier deze klassieker zo.

0: als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OG havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Dus in de zomer je voordeel en in de winter zekerheid. Het unieke dynamisch vast contract van Gezinsenergie. Reken maar uit. Gezinsenergie.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Bij GM Damsteegt verhuren we echt dikke machines.
5: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
4: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
5: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
4: Echte aanpakkers.
5: Vakmensen.
4: Net als jij.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Christelijke muziek.
12: In decennia opgespaard.
11: Voor vandaag bewaard.
12: De Tijdcapsule.
11: Met Daan Hartgers.
12: Het christelijke radiostation.

Vader, papa, ik word zendeling. Mijn vader was ruimdenkend, maar die zei, beste vent, ga eerst nog wat naar school, zodat je goed de schriften kent. Maar ik werd een geloofsheld en ik vond het zelfs wat lastig.

0: Wat is het me hier genieten, zeg, op deze 5e mei. De dag waarop we in onze tijdcapsule stappen, belanden in de jaren 80, 90 en de zero's. Met zojuist dat prachtige verhaal van Rob Favier over De Zendeling. Waarmee hij trouwens in 2014 nog op nummer 21 stond in de top 1008 toen. Daarvoor de man die velen vooral zullen kennen van Ring of Fire en van A Thing Called Love. Maar hij heeft in het verleden ook heel veel prachtig gospelmateriaal opgenomen. Zoals dit van zojuist, I Shall Not Be Moved. Wees standvastig dus. En daarvoor hoorde je Amy Grant met een lied dat vandaag niet mag ontbreken, Lead Me On, afkomstig van haar gelijknamige album uit 1988.
1: Dit is de Groot Nieuws Radio Tijdcapsule
2: met Daan Hartgers.
0: Straks hoor je hier ook uit de jaren 80 Twyla Paris. Maar nu eerst Psalm 36, op muziek gezet door Third Day. Your Love, O Lord.
3: Your Love.

Wait for me, wacht op mij. Die tijdcapsule die reist maar door en we vergeten Rebecca en James natuurlijk niet. Het lied daarvoor was van Peter van Essen en de Opwekking Band, Hemelse Vader. Je kunt op dat lied stemmen als je vindt dat hij in de Opwekking top 100 hoort. In dat geval ga je naar grootnieuwsradio.nl/stem. En dan nu een kerkhymne met de titel All Creatures of Our God and King. First Call ging ermee aan de slag en maakte er een Afrikaans lied van. O Sifuni Mungu.

De psalmen gaan natuurlijk al eeuwen met ons mee, maar het ging hier om een remake uit 2005. Wat hou ik van uw huis? Gebaseerd op Psalm 84. Dan nu, spanning, Delirious. Did you feel-

Ooit zou hij op het Flevo Festival komen, maar dat ging nooit door. John Gibson. Dus blijft hij vooral bekend als E Jongerendag artiest 1988-1991. Hetzelfde geldt voor zangeres Jackie Velasquez. Zij was op de Jongerendag in 2002. Eerder, in 1996, was ze al op de EO Gezinsdag. Vandaag luisteren wij naar On My Knees.

0: Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
5: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
8: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Bevrijdingsdag 2026 is nu echt begonnen. Premier Jette en schrijver Splinter Chabot staken een uur geleden een bevrijdingsvuur aan in de Dom in Utrecht. Jette zei dat alles tegenwoordig zwart en wit is en sprak de hoop uit dat we weer een beetje openstaan voor de mening van een ander. Dat is volgens hem ook vrij zijn. Een belangrijk moment voor mensen die vastzitten op het Nederlandse cruiseschip voor de kust van Kaapverdië in Afrika. Ze krijgen zo bezoek van artsen die gaan kijken hoe ze eraan toe zijn en of het schip binnenkort naar Spanje kan. Op het schip zijn 3 mensen overleden, ook 2 Nederlanders, mogelijk door een virus. In België zijn 5 Nederlanders opgepakt die verdacht worden van drugshandel. De politie had een tip gekregen dat er opvallend veel bedrijvigheid was in een loods bij Antwerpen. Toen agenten een kijkje gingen nemen, vonden ze zeker 200 kilo coke in de loods zelf en een auto in de buurt. Er is ook een Belg opgepakt. Het weer nu van Weer Online. Mensen die Bevrijdingsdag vieren hebben het lekkerst in het noorden en westen, want daar is het droog en schijnt de zon. Op andere plekken kan wat regen vallen. Het is maximaal 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Na een ernstig ongeluk op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland is de weg dicht bij de grens en je moet dus omrijden. Dat gaat via Enschede over de A35, in Duitsland over de A54 en verder over de A31. Afsluiting, het duurt volgens Rijkswaterstaat nog tot 8 uur vanavond. Verder een kwartier vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek door de werkzaamheden aan de IJsselbrug.
17: Je merkt het, in mijn hoofd gaat een muzikale tijdcapsule ook een beetje langs de podia van de EO Jongerendagen. Zo kwamen we John Gibson, Rebecca St. James en Jackie Velasquez al tegen. Straks vinden we ook bijvoorbeeld Ellie en Rickett in Casting Crowns nog in onze reis. Hetzelfde geldt overigens voor Amy Grant, Brent Bourgeois en de band Striper. Dus blijf er lekker bij. Eerst Stuart Townend en How Deep's the Father's Love for Us.
15: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
19: Spreek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
19: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
25: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
26: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
27: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
28: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
29: Christelijke muziek.
30: In decennia opgespaard.
29: Voor vandaag bewaard.
30: Groot nieuws. De tijdcapsule.
29: Met Hans van Vuren.
30: Het christelijke radiostation. Groot.

0: We mopperen wel eens een keer. Af en toe. Heel soms. Misschien wat vaker. Op het openbaar vervoer. Maar wat geeft het openbaar vervoer toch ook mooie inspiratie voor hele fijne liederen. Persoonlijk is dit een van mijn favorieten van Ellie en Rickert uit 1988 van het album Jarenlang. Een lied over een trein naar Amsterdam. Daarvoor hoorden wij 2001 Glorious Day van Casting Crowns.
1: Dit is de Grootnieuws Radio Tijdcapsule
2: met Hans van Vuren.

U bent mijn schuilplaats hier. Hoeveel stemmen zou die krijgen dit jaar in de opwekking top 100? Misschien doe jij mee. Lied 176, de opwekking band. U bent mijn schuilplaats hier. Daarvoor het 1994 Perfect Harmony van Brent Bourgeois. En daar weer voor natuurlijk uit Psalm 119 Thy Word van Amy Grant. Dit is een klassieker van Stryper, Honestly.

0: Zes onschuldige jonge mannen verliezen in de Tweede Wereldoorlog hun leven.
1: Daar staat dus dit monument. En waar wij nu met z'n tweeën op dat kruis kijken, en we hadden hier gestaan, dan hadden we die mannen dus nu op de rug gezien.
0: Hun geschiedenis beleef je mee, alsof je er zelf bij bent.
1: Dan worden die bevelen gegeven, leek aan, en dan klinkt er foia.
0: Geschiedenis die ook vandaag de dag nog wordt geschreven.
1: Dat het gras verdort, dat de bloem afvalt, maar dat het woord van de Heer onze God blijft tot in eeuwigheid. We zagen het letterlijk.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

je dit soort liederen nog afkondigen? Test the Vital Love van Ralph Amania, bij deze toch gebeurd. Oh, en op de achtergrond hoor je al de mooie blazerspartij. Een van mijn persoonlijke favorieten uit de opwekkingbundel. Jezus leeft in de eeuwigheid. Lied 71. Straks Joyful, Joyful, We Adore Thee van Second Chapter of Acts. Nu lekker de opwekking bent.

0: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
2: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Wil jij een betere vriend worden? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
7: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
6: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
7: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 4 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Opnieuw een dode bij een verkeersongeluk op de A1 bij de Lutte, vlakbij de Duitse grens. Het gaat om de bestuurder van een bus die achterop een vrachtwagen knalde. Op dat stuk snelweg zijn wel vaker ongelukken. En die hebben te maken met files door grenscontroles. Bij die ongelukken zijn al meerdere doden gevallen. Het is een traditie, het jaarlijkse vrijheidsdefilé in Wageningen. En ook nu weer is het een drukte van je welste. Met mensen die naar de optocht van de veteranen kijken. Ze klappen voor Nederlanders, Britten en Canadezen die meevochten bij de bevrijding. In het centrum is ook een demonstratie van pro-Palestijnen en die verloopt rustig. Het ging niet helemaal lekker op het bevrijdingsfestival in Haarlem, vooral met kinderen, want die kwamen in de verdrukking, meldt NA Nieuws. Ze kwamen voor de bankzitters die een half uur geleden begonnen aan hun optreden. Vorig jaar waren er ook al problemen in Haarlem, toen rond een optreden van Roxy Dekker. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het droog en schijnt de zon. Op andere plekken kan een beetje regen vallen. En het is maximaal 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Ruim 70 kilometer file in het land. De A1 is dicht vanuit Hengelo naar Duitsland na een dodelijk ongeluk bij de grens. Omrijden via Enschede over de A35 en dan in Duitsland verder over de A54 en de A31. Weg blijft dicht tot een uur of 8 volgens Rijkswaterstaat. Rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everdingen. Slecht wegdek daar veroorzaakt 20 minuten vertraging. 10 minuten op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Westervoort. 10 minuten vertraging ook de andere kant op vanuit Duitsland naar Arnhem op de A12. Daar staat de file bij knooppunt Velperbroek en is 6 kilometer. En bergingswerkzaamheden op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. 3 kilometer file daar, kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
15: De hele dag reizen we al met onze grootnieuwsradio tijdcapsule door de 70s, 80s, 90s en zero's. En op die reis zijn we Michael W. Smith al een paar keer tegengekomen. En straks komen we hem weer tegen en krijg je antwoord op deze vraag.
16: What would be the song you've performed the most in your life?
15: Je gaat het zo meteen horen.
17: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebo.
18: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
17: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
18: Social Deal deals die je niet mag missen.
19: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
18: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
20: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
21: Greets. Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
20: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
22: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
23: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
22: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
24: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
22: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
25: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
25: Dus waar moet je zijn voor de magic?
27: Jojo. GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
28: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
29: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
28: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
30: Christelijke muziek.
31: In decennia opgespaard.
30: Voor vandaag bewaard.
31: De tijdcapsule.
30: Met Daan Oldhoff.
31: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid.
1: Een hoopvol geluid.
0: De tijdcapsule.
1: Bij Grootnieuws Radio.

0: 1997 verscheen dit lied, dat geschreven werd door Geoff Bullock al in de opwekkingbundel. Werd toen al gezongen door Reni en Elisa, die het in 2006 opnamen voor hun eigen album, dat Onvoorwaardelijk en Samen heet. Je hoorde De Kracht van Uw Liefde. Daarvoor Michael W. Smith en Friends. Een lied dat trouwens in een recordtempo geschreven werd, speciaal voor een vriend van Michael en zijn vrouw, die de Bijbelstudiegroep ging verlaten. En daar moest natuurlijk een liedje voor komen, aldus de vrouw van Michael W. Smith. En het liefst zo snel mogelijk.
1: And she said we should write a song this afternoon. I don't know if you heard a crazy story. And I said, okay, yeah, we'll write it. Yeah, let's write him a song. But she said, maybe we should write it today. We can sing it for him tonight. And I said, you've lost your mind. And so she goes back inside the house. I'm outside. We had this big garden. I had the dog out there. And 30 minutes later, she walks out and hands me this piece of paper.
2: Oh, come on.
1: And it's the word to friend, words to friends. And I went, girl, hello? You know, and I remember I walked inside. She walked with me. And I sat down at the piano and went, I just started playing it and I wrote the music in 3.5 minutes.
0: Bizar toch? 3.5 minuut en toen was deze klassieker gemaakt. Dat is hoe ze het doen. En die klassiekers die hoor je nog tot vanavond 7 uur. Zometeen muziek van Susan Aston naar een man die een tijd leadzinger was van de Imperials. In 2018 verscheen er een documentaire over zijn leven, dat een aantal jaar ingenomen werd door een alcoholverslaving als gevolg van een moeilijke jeugd. Ik heb het over Rush Staff. Dit is I Still Believe bij Groot Nieuws.
3: Dit is de Groot Nieuws Radio Tijdcapsule.
4: Met Daan.

van het album A Distant Call uit 1996. Je hoorde Susan Aston en You Move Me in de Grootnieuwsradio tijdcapsule. Ik ontdekte laatst dus iets heel erg leuks. Opwekking die is in hun archieven gedoken en hebben een aantal oude cassettes weer gedigitaliseerd. En wat je daarop kunt horen zijn dus echt de allereerste klanken van de opwekkingsbundel. Dit is bijvoorbeeld opwekking 1.

Let op hoor, ze gaan steeds sneller. Nou ja, je begrijpt het misschien al wel. In 2005 dachten ze, nou, als we deze nummers nog langer willen aanhoren, moeten we misschien ze even opnieuw gaan arrangeren en opnieuw de studio in om ze op te nemen. Nou, en vooral dat opnieuw arrangeren, dat hebben ze bij deze wel heel erg letterlijk genomen. Het is opwekking 277. Dit is Machtig God, Sterke Rots, bij Groot Nieuws Radio.

0: Steve Curtis Chapman in de Groningen Radio tijdcapsule. Je hoorde I Will Be Here. Het is 5:01. De ANP, hoofdpunten van het nieuws met Mark Bergt. Mark, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Als je volgende week statiegeldblikjes of flessen inlevert, dan krijg je een lot waarmee je kans maakt op €400. Het is een tijdelijke actie van de verpakkingsindustrie om meer blikjes en flessen in te zamelen. Dat gebeurt namelijk nu nog te weinig. Opnieuw een dode bij een verkeersongeluk op de A1 bij de Lutte, vlakbij de Duitse grens. Het is de bestuurder van een bus die achter op een vrachtwagen knalde. Er zijn daar vaker ongelukken en die hebben te maken met files door grenscontroles. En flink balen voor de fans van Chef Special, die zouden optreden op de bevrijdingsfestivals in Utrecht en Assen. Maar ze komen niet, want sommige bandleden zijn geveld door de griep. Miss Montreal vervangt ze in Utrecht.
0: Dankjewel, Mark. Dan het Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. In het zuidoosten is het bewolkt en regenachtig, terwijl het in het noorden en westen juist droog is. De temperaturen die liggen daarbij tussen de 11 en 16 graden. Morgen verandert er weinig met aanhoudend nat weer. Het wordt dan tussen de 11 en 16 graden. ANWB's verkeersinformatie, hoe is het op de weg?
2: De A1 Hengelo-Duitse grens gebeurde een ernstig ongeluk bij de grenscontroles. De weg is daar dicht tot 8 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Enschede over de A35... en in Duitsland verder over de A54 en de A31. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everdingen een half uur vertraging. Slecht wegdek, daar houdt de rechterrijstrook dicht. 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. En bergingswerkzaamheden, die blokkeren de rechterrijstrook van de A325 vanuit Nijmegen mee naar Arnhem bij Westervoort. 3 kilometer file daar, half uur vertraging.
0: Dankjewel.
3: De tijdcapsule
4: met Daan Oldhoff.
0: We vervolgen onze tijdreis met zometeen muziek van het eerste album van Cela naar Big Tent Revival.

0: 2005 kwam het album U van Cela uit. Toen een nieuw project waar zanger Elbert Smelt al vanaf het begin onderdeel van was.
1: Het begon als HGB-project, Hervormd Gereformeerde Jeugdbond. Daar was ik helemaal in opgegroeid. En HGB die wilde een project doen waarbij ze de kerk wilde dienen met nieuwe liedjes. Die de brug zouden slaan tussen opwekking en de oude psalmen en gezangen. Mm. En ik vind dat Cela daar heel goed in is geslaagd. Om daar een soort brug tussen te bouwen die nog steeds relevant is.
0: Ja.
1: En we werden dus heel erg beïnvloed in die tijd door opkomende projecten als bijvoorbeeld New Irish Hymns, waar Keith Getty mee meedeed, Stuart Townend. Dus we hebben een paar aantal van die liederen vertaald. We zijn ook hier zelf begonnen aan het schrijven van nieuwe liedjes die toch voelden alsof ze oud waren.
0: En dat doen ze inmiddels al 21 jaar, Jorde. Kom, o Heilige Geest. De hele dag reizen we door de tijd in de Grootnieuwsradio Tijdcapsule. We gaan naar het jaar 1987. Toen kwam deze uit.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

Cock in the Light. Je hoorde daarvoor Margaret Becker en Never for Nothing in de Groot Nieuwsradio tijdcapsule. Ergens in Flevoland, in de Flevopolder. Een leeg veld. Door het jaar heen worden daar zo af en toe dingen georganiseerd. En een van die dingen, die vindt plaats rond Pinksteren. Opwekking, het komt er weer aan. En ze zijn begonnen met het bouwen van het terrein. Ja, kortom, dan kan het niet lang meer duren. En dat betekent ook dat de Opwekking Top 100 er ook bijna weer aankomt. Heb jij al gestemd? Dat kan via grootnieuwsradio.nl. Misschien is dit wel eentje voor je lijstje. Dit is de tijd van Elia.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel, als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
5: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
4: Werken? In deze drukte?
5: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
4: Stap je ook in?
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowe.nl.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
11: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 5 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De kogel is door de kerk. Drie opvarenden die ziek zijn geworden op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika worden zo snel mogelijk naar Nederland gebracht. En er zit ook een Nederlander bij. Ze zijn misschien besmet met een virus dat wordt overgedragen door muizen en ratten. Het is niet zeker of dat aan boord is gebeurd. De verpakkingsindustrie komt met een loterij om mensen over te halen meer blikjes en flessen in te leveren. Je krijgt niet alleen het statiegeld terug, maar ook een digitaal lot waarmee je tot €400 kunt winnen. De actie duurt een paar weken. Mensen leveren de blikjes wel in, maar niet alles. En met deze actie moet daar verandering in komen. De optredens van Chef Special op de bevrijdingsfestivals in Utrecht en Assen gaan niet door. De griep heeft besloten om ook bij ons langs te komen. We balen er ontzettend van, zegt de band. Chef Special wordt in Utrecht vervangen door Miss Montreal en in Assen door Xander de Bouisanier. Het weer nu van Weer Online. Vanavond neemt in het zuidoosten de kans op regen toe en later op meer plaatsen. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 9. Morgen bewolkt, in het zuiden en het midden van het land dan regen, en het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
15: Er staat nog geen 100 kilometer file bij elkaar. Het is een stuk rustiger dan normaal op dinsdag op dit tijdstip. De A1 is wel dicht vanuit Hengelo naar Duitsland. Dat is bij de Duitse grens na een ongeluk. De weg blijft tot 8 uur dicht. Dus tot die tijd omrijden via Enschede over de A35. De Duitse A54 en de Duitse A31. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch bij Alfred Everdingen. Slecht wegdek, rechterrijstrook is dicht. En zodoende 11 kilometer file vanuit Utrecht-Papendorp duurt er een half uur langer over. Half uur vertraging op de A15, Europoort-Gorkum. Bij Hendrik Ido Ambacht nog 5 kilometer file. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen. 12 kilometer file en ook daar bijna een half uur tijdsverlies.
16: Nog tot 7 uur gaan we reizen met de Grootnieuwsradio Tijdcapsule. En als het aan Oscar ligt, dan mogen we hem eigenlijk na 7 uur niet al te diep begraven. Hij zegt, mooi initiatief, die tijdcapsule. Kunnen we die oude classics weer een beetje afstoffen? Dat doet ons oudere hart toch weer goed, of niet dan? Nou, ik denk dat je dan ook wel blij wordt van deze. Don Moon hoor je zo meteen.
17: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
18: Oh, wat betekent dat voor mij?
17: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
18: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
17: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
18: En moet ik verder nog ergens op letten?
17: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
19: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
19: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
20: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
21: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
22: De beste plek voor jou, NVM.
23: Nieuwe stap? De Vries en Verburg heeft werk voor je. Je bent welkom bij de ontwikkelende bouwer met korte lijnen, fijne collega's en oog voor elkaar. Waarbij we ook iets terugdoen voor de samenleving. Benieuwd naar jouw kansen? Check devriesverburg.nl.
24: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
25: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: Hamster!
27: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
26: Yes!
27: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
26: Play.
27: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
26: Lekker hoor!
27: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
26: Zoé!
27: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
26: Yes!
27: De meeste en de beste aanbiedingen.
26: Hamster!
28: Christelijke muziek.
29: In decennia opgespaard.
28: Voor vandaag bewaard.
29: De tijdcapsule.
28: Met Daan Oldhoff.
29: Het christelijke radiostation.

0: Precies 20 jaar geleden. Toen kwam het album Storm voor de Stilte uit van Martijn Buwalda. En wat kan er een hoop veranderen in 20 jaar? Überhaupt waren er toen nog iets meer gitaren waarop je zeg maar je haren zou kunnen laten wapperen. Nou, en die haren die had hij toen ook nog. Flinke bos haar. En nu is hij helemaal gemillimeterd. Ja, zo kan het gaan. Welkom bij de Groot Nieuws Radio Tijdcapsule. Hoe zit jij te luisteren vandaag? Komen er allemaal al herinneringen naar boven van al die liedjes? Laat het vooral even weten, kan via de Groot Nieuws Radio app. Ik ga eens even kijken waarop die tijdcapsule staat ingesteld. Want we gaan langs de 70s, 80s, 90s en zero's. En ik zie dat die nu ingesteld staat op 1986. Het jaar dat de provincie Flevoland werd gesticht. En Whiteheart een vierde album uitbracht, Don't Wait for the Movie. Eerste album waarop zanger Rick Florian te horen was. Hij was de jaren daarvoor nog de lichttechnicus van de band. En toen hij onverwachts zingend en dansend op de nummers van Whiteheart werd betrapt, werd hij gevraagd om auditie te doen. Nou, en dat ging goed, want hij nam daarna 8 studioalbums op met de band. Waaronder dit lied, dit is How Many Times.
1: Dit is de Groot Nieuws Radio Tijdcapsule.
2: Met Daan

1990 kwam er een bijzonder album uit. Het album Along the Road. Susan Aston, Margaret Becker en Christine Dente, die toen voornamelijk bekend was van het duo Out of Grey, die werkten daarop samen. En elk goed album heeft natuurlijk een goede eerste track nodig. En dat was deze, je hoorde Angels. Het is de Groot Nieuws Radio tijdcapsule met zometeen Keith Green naar de opwekking band. Dit is Er is een dag.

0: Groot Nieuws Radio met muziek van Keith Green. You're the Jesus, command us to go. Het is 6:03. De hoofdpunten van het ANP-nieuws met Mark Berg. Mark, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het lijkt erop dat de man die gisteren in Leipzig op mensen inreed geen politieke of religieuze motieven had, schrijven Duitse media. Hij kampte wel met psychische problemen. Er vielen 2 doden en zeker 20 gewonden in Leipzig. 3 zieke mensen op het virusschip bij Afrika worden naar Nederland gebracht, maar wanneer is niet bekend, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Bij de 3 zit ook een Nederlander. En het gezicht van Milieudefensie maakt een opvallende carrière-move. Hij gaat naar Tata Steel. Daar wordt hij verantwoordelijk voor duurzaamheid. Milieudefensie kan er niet om lachen dat hij naar de grootste vervuiler van Nederland overstapt.
0: Mark, dankjewel. Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. In het zuidoosten is het bewolkt en regenachtig, terwijl in het noorden en westen het juist droog is met temperaturen tussen de 11 en 16 graden. Morgen verandert er weinig met aanhoudend nat weer in het zuidoosten en oosten. Het wordt morgen ook weer tussen de 11 en 16 graden. ANWB Verkeersinformatie, het is niet zo druk op de weg.
2: Dus rustiger dan normaal op de wegen op zo'n dinsdag rond dit tijdstip. Het heeft natuurlijk alles te maken met Bevrijdingsdag. A1 is nog wel steeds dicht vanuit Hengelo naar Duitsland. Na een ernstig ongeluk bij de grens. Tot 8:00 is de weg dicht, dus 8:00 omrijden via Enschede over de A35. De Duitse A54 en de Duitse A31. Slecht wegdek op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Rechterrijstrook is dicht bij Alfred Everdingen. Daardoor 11 kilometer file en een 30 minuten vertraging. 2 rijstroken van de A4 zijn dicht vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk na een ongeluk. 20 minuten oponthoud daar. 50 minuten vertraging op de A15 vanuit Europoort naar Gorkum. Dat is na een ongeluk bij Hendrik Ido Ambacht. 5 kilometer file. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden en daarvoor zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum voor knooppunt Everdingen 13 kilometer file met 25 minuten oponthoud.
0: Dankjewel.
3: De tijdcapsule
4: met Daan Oldhoff.
0: En lekker aan het genieten van die mooie muziek. Meld je even via de Groot Nieuws Radio app. Zometeen Rob Favier naar Darlene Sack. Groot

uit 1992 van het album Met een glimlach. Je hoorde Rob Favier en Rimpel in de Oceaan in de Grootnieuwsradio tijdcapsule. Die wat Wilfred betreft wel wat vaker aangeslingerd mag worden. Hij zegt, het is de hele dag door al genieten geblazen hoor Daan. Allemaal nummers die je bijna niet meer hoort. Wat ontzettend leuk. En Corina die luistert ook al de hele dag. En Deborah die zegt, en of ik aan het genieten ben, zo moet het elke dag kunnen zijn. En ook nog even een compliment van Marijke uit Elburg. Zij is geboren in 1980 en zegt, een en al herkenning. Het maakt het opruimen in het huis een stuk leuker. Muziek voor jong en oud vandaag in de tijdcapsule, die nu is ingesteld op het jaar 2002. Toen kwam dit lied uit. Dit is Jeremy Camp. And I Still Believe.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
5: In uw nabijheid wil ik zijn.
6: Welk lied brengt jou dichter bij God?
7: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
8: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
9: Breng nu jouw stem uit voor de opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

22 jaar oud. Het ging steeds slechter, niets leek te lukken en de universiteit lag hem niet. Hij vertrok naar Nashville, waar hij dacht dat hij zijn roeping in de muziekindustrie zou hebben gevonden. Maar in plaats daarvan raakte hij verslaafd aan drugs. Vanuit het dieptepunt ontstond dit lied, waarin Gods reddende hand duidelijk naar voren komt. Het is het verhaal van Michael W. Smith. Hij schreef dit lied voor Sandy Patty. Je hoorde How Majestic Is Your Name.

0: gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Hoi van Ethos.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een 1000-poot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
5: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
12: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 6 uur.
15: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het is nog steeds niet bekend wat de man bezielde die gisteren op mensen inreed in een drukke winkelstraat in Leipzig. Maar het waarschijnlijk geen politieke of religieuze motieven, schrijven Duitse media. Hij is eerder wel behandeld voor psychische problemen. Er vielen 2 doden en zeker 20 gewonden in Leipzig. Meerdere landen zijn bezorgd over hun landgenoten op het cruiseschip Hondius, dat voor de kust van Kaapverdië ligt. Er zijn 3 mensen overleden na een virusuitbraak, onder wie een Nederlands echtpaar. En er zitten ook Britten op en premier Starmer kijkt wat hij voor ze kan doen. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gehaald. 2 activisten van de Gaza-vloot komen nog niet vrij. Ze zitten vast in Israël, waar een rechter hun voorarrest heeft verlengd. De Spanjaard en Braziliaan worden verdacht van terreur. Ze waren met bijna 200 anderen in bootjes onderweg naar Gaza om hulp te bieden. En ze werden bij Kreta onderschept. Het weer nu van Weer Online. Bevrijdingsdag 2026 eindigt vanavond in het zuidoosten in Mineur, want daar gaat het dan regenen. Het koelt af naar een graad of 9. Morgen bewolkt, dan valt in het zuiden en midden regen. En het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
16: Dan minder files dan normaal op dit tijdstip. De meeste vertraging loop je op rond Rotterdam, bij Utrecht en ook bij Arnhem. En een ongeluk op de A1 vanuit Hengelo naar de Duitse grens. Bij Oldenzaal-Zuid een kwartier vertraging. Verderop is de weg zelfs dicht na een ongeluk bij de grens. En dat duurt nog tot 8 uur vanavond, tot die tijd dus omrijden via Enschede over de A35. En dan in Duitsland verder over de A54 en de A31. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Alfred Evedingen 10 kilometer file vanaf knooppunt Oude Rijn, 20 minuten vertraging. Daardoor ook file op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Een 30 minuten tijdsverlies. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Leidschendam een kwartier vertraging. En de A58 is dicht vanuit Eindhoven naar Tilburg. Na een ongeluk met 2 voertuigen en een motorrijder. 2 personenauto's. En daarom is de weg dus dicht voor bergingswerkzaamheden bij Moergestel. Richting Tilburg rij je om via Den Bosch over de A2 en de A65.
1: Nog een uur mogen we gebruik maken van die prachtige tijdcapsule die ons brengt bij de muziek uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Je hoort zometeen Petra en een duo dat niet één, maar twee jubilea dit jaar mag vieren.
12: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
19: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
12: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Christelijke muziek.
3: In decennia opgespaard.
2: Voor vandaag bewaard.
3: De tijdcapsule.
2: Met Daan Oldhoff.
3: Het christelijke radiostation.

hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël.

keer als ik dit duo hoor, en dan voornamelijk Marcel Tsiemer, dan word ik al wel weer een beetje in een soort van tijdcapsule gezet. Want dan moet ik namelijk denken aan dit. Ja, sorry hoor, kan niet laten. We gaan gewoon even. We moeten hier even een klein stukje van meezingen met z'n allen, toch? Ja. Daar gaat-ie, jongens.

0: dan vraag je namelijk misschien wel af waarom het nou bij mij terugbrengt naar Prins en Prinsessen. Nou ja, ik zat ongeveer in de zero's, begin zero's, te kijken naar de tv, naar Prins en Prinsessen. En daar was ik vooral altijd enorm onder de indruk van drummer Marcel Ziemer. Ik zou wel kunnen zeggen dat hij mij aan het drummen heeft gesleept. Ja, en hun kinderliedjes, ja, die kan ik nog steeds beter onthouden dan alles wat ik op de middelbare school geleerd heb. Nou, en laat het ook net een feestelijk jaar zijn voor het duo dit jaar. Want 35 jaar schrijven ze al liedjes en 21 jaar zingen ze samen. Marcel en Lydia Ziemer, je hoorde Mijn Hulp is van Huur. Ja, en bij zo'n jubileum hoort natuurlijk ook een feestje. Dat gaven ze al een beetje op 21 februari 2026 in Ermelo. Daar gaven ze toen een jubileumconcert, maar die was best wel snel uitverkocht. Dus ze gaan er nog eentje doen op 27 juni. En dat zal ook meteen hun laatste concert zijn met hun volwassen liedjes. Einde van een tijdperk, zou je dus wel kunnen zeggen. De jaren 80 was trouwens het tijdperk dat deze zangeres doorbrak. Na een paar albums al uitgebracht te hebben, was El Shaddai het lied dat ervoor zorgde dat iedereen Amy Grant leerde kennen. En dus in de jaren 90 niet om deze hit heen kon. In de Grootnieuwsradio tijdcapsule hoor je nu Baby Baby.
1: Dit is de Grootnieuwsradio tijdcapsule.
2: Met Daan.

0: Silverwind, you're the forgiven. Het zal je wellicht niet ontgaan zijn, maar de stembus voor de opwekking top 100 is weer open. Je kunt via grootnieuwsradio.nl/stem kiezen uit 20 liedjes uit een bundel die inmiddels al uit bijna 1000 nummers bestaat. Ja, eigenlijk gewoon onmogelijk dus. En daarom heeft Laurens van der Kraats, die je normaal hoort tussen 4 en 7, iets bedacht. De opwekking top 100 stemservers. Daarbij helpt hij je op basis van je verhaal aan een aantal liederen voor in je stemlijst. En gisteren toen sprak hij met Wanda, die een heel bijzonder verhaal had.
1: Je hebt een tijd de rolstoeldansen gedaan. Het liefst zou je je lichaam weer helemaal functioneren, zodat je heerlijk kan dansen op al die mooie muziek die je zo aan het hart gaat. Toen moest ik denken aan een lied wat we heel vaak figuurlijk horen. Maar voor jou mag je hem denk ik ook wel letterlijk begrijpen. Want ik geloof ook dat jij ooit ook een nieuw lichaam zou krijgen hierna. Dit lied, Morgen dans je weer.

0: je weer.
1: Sorry.
2: Pure emotie, dat is wat muziek kan doen. Misschien heb je ook nog wel hulp nodig bij het maken van je stemlijstje. Dat kan morgen, dan is de Opwekking Top 100 stemservice gewoon weer open. En mocht je nou niet kunnen wachten tot morgen, dan heb ik er ook nog wel eentje voor je. Een lied dat ook niet meer zo vaak te horen is. Nabij Gods hoogverheven troon. Opwekking 546.

0: Radio.
1: Elke dag. Opbouwend. En inspirerend.
0: De beste christelijke muziek uit de 80s, 90s en 00s.
1: De Grootnieuwsradio Tijdcapsule.

0: Rebecca St. James. You're the Gods. Bij Groot Nieuws Radio. Het is 6:55. De hoofdpunten van het ANP-nieuws met Mark Berg. Mark, goedenavond.
1: Goedenavond. Het is op sommige bevrijdingsfestivals heel erg druk. Zo druk dat ze in Utrecht eventjes niemand meer toelieten, maar intussen weer mondjesmaat. Het terrein in Haarlem is ook bijna vol. Mensen gingen daar vooral uit hun dak bij een optreden van de bankzitters. Meerdere landen kijken wat ze kunnen doen voor hun landgenoten die vastzitten op het vierde schip Hondius bij Afrika. Zo is de Britse premier Starmer veel aan het praten met andere landen. Nederland gaat 3 ernstig zieken nou hierheen halen. En Duitsland houdt er rekening mee dat de man die gisteren 2 mensen doodreed in Leipzig verward was. Hij zou geen terroristische motieven hebben gehad. Het incident was in een drukke winkelstraat.
0: Dankjewel. Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. In het zuidoosten is het bewolkt en regenachtig, terwijl het in het noorden en het westen juist droog is. De temperaturen die liggen daarbij tussen de 11 en 16 graden. Morgen dan verandert er weinig met aanhoudend nat weer. Het wordt morgen tussen de 11 en 16 graden. Hoe het op de weg is, dat hoor je van de ANWB.
2: De A1 is nog steeds dicht vanuit Hengelo naar Duitsland, vanaf Oldenzaal-Zuid na een ongeluk bij de grens. Die afsluiting duurt nog tot 8 uur. Tot die tijd omrijden via Enschede over de A35. Verder over de Duitse A54 en de Duitse A31. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch gaat in de weg bij Alfred Everdingen. De rechterrijstrook is daar dicht. Vertraging 10 minuten. En op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam ook 10 minuten vertraging bij Rijswijk. Na een ongeluk zijn daar bergingswerkzaamheden in volle gang. En er zijn 2 rijstroken dicht.
0: Dankjewel.
3: De Tijdcapsule.
4: Met Daan Oldhoff.
0: Nog een half uur genieten van de klassiekers uit de Groot Nieuws Radio Tijdcapsule. Met zometeen Ellie en Rickert naar Michael W. Smith.

Je hoorde Ellie en Rickert. Muziek uit 1995. Je hoorde Geef ons vrede. Terwijl Joke een appje stuurt naar de Groot Nieuws Radio app. Ze zegt hier lekker aan het meezingen. En genieten van al die oude nummers. Mag wel vaker wat mij betreft. Leuk om te horen, Joke. Nou, even een kleine inschatting. Ik denk dat iedereen deze gaat meezingen. Dit is Pam Tum.

Paul Beloys die maakte een reis naar Israël. En toen hoorde hij daar mensen bidden in het Hebreeuws. En daardoor kwam bij hem het besef dat mensen al duizenden jaren lofliederen voor God zingen. 1000 jaar geleden zei David al, van zonsopgang tot zonsondergang zal ik Adonai prijzen. Hij schreef het oorspronkelijk voor Paul Wilber, maar nam het later ook zelf op. Je hoorde Praise Adonai bij de Grootnieuwsradio tijdcapsule. Dit is de Opwekking Band.

de opwekking bent. Je hoorde opwekking 518. Heer, u bent altijd bij mij. Daarvoor Paul Bilos en Praise Adonai. En zo komt er een einde aan deze Grootnieuws Radio tijdcapsule. Hopelijk voor vandaag. Als ik zo de reacties moet geloven die de hele dag van jullie binnenkwamen, moeten we hem heel snel weer opnieuw gaan opgraven. Toch gaat hij nu wel eventjes ondergronds. Maar hopelijk niet heel diep en komt hij er binnenkort gewoon weer snel uit. Maar niet getreurd, vanavond is er nog genoeg te doen in de Grootnieuws Radio app. Bijvoorbeeld zometeen, na 7 uur kun je hier op Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken gewoon luisteren naar Wens met Tim Hendricks. En op 7FM hoor je zometeen Shayel Lettery met De Avondshow. En mocht je nou zin hebben in non-stop de beste muziek, dan kan dat natuurlijk ook Grootnieuws Radio non-stop. Daar kun je dan naar luisteren. Daar hoor je zometeen Lauren Daigle en Look Up Child. Ik heb er nog eentje voor je van Twyla Paris. Dit is We Bow Down.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: GardenOnline.nl. Over kappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
9: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 7 uur.
13: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het bevrijdingsfestival in Utrecht is vol. De organisatie roept iedereen op om te wachten tot het rustiger wordt. De hekken werden al een tijdje gesloten, maar intussen worden weer mensen toegelaten, maar alleen in kleine groepjes. En buiten staat een lange rij met honderden mensen, vandaar de oproep om later te komen. Er zijn meer reacties op de overstap van de directeur van Milieudefensie naar Tata Steel. Klimaatclub Fossielvrij Nederland noemt het bizar. Milieudefensie zelf heeft er ook geen goed woord voor over. Tata is een van de grootste vervuilers van Nederland, zeggen ze. Hun inmiddels oud-directeur wordt daar verantwoordelijk voor duurzaamheid. In Leipzig worden bloemen gelegd bij de plek waar gisteren twee mensen om het leven kwamen. Ze werden ondersteboven gereden in een drukke winkelstraat en de bestuurder van de auto was vermoedelijk verward. Hij zou geen terroristische motieven hebben gehad. Maar het politieonderzoek is nog volop bezig. Het weer nu van Weer Online. Vanavond neemt in het zuidoosten de kans op regen toe en het koelt af naar een graad of 9. Morgen bewolkt, dan valt in het zuiden en midden van het land regen. En het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Het is gedaan met de avondspits. Alleen de A1 is nog dicht vanuit Hengelo naar Duitsland na een ongeluk bij Oldenzaal-Zuid in de file voor de grenscontroles. De weg is dus dicht. Omrijden doe je via Enschede over de A35, de Duitse A54 en de Duitse A31. Als het goed is blijft de weg nog dicht tot 8 uur vanavond.
15: Zometeen wens.
16: Ben je nou een klimaatdiscussie aan het winnen?
17: Jij bent echt zo'n klimaatdrama.
18: Jij denkt alleen aan jezelf. Ik.
16: Of een goede vriend aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
19: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
20: Dat is wit goud voor weinig.
21: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
22: Aldi. Bij Ethos hebben we de fijnste moederdag cadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
0: Mooi van Ethos.
19: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor Moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
0: Mamma mia, dat is goedkoop.
21: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
19: Aldi.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
23: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de Zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
24: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
25: Odido. Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op politiekereclame.nl.
26: Een kind is geen afspraak. De politiek denkt na over een nieuwe wet over draagmoederschap. Een wet die toestaat dat een pasgeboren kind wordt weggehaald bij de enige moeder die het kent. Een kinderwens is begrijpelijk, maar een kind krijgen is geen recht. Geef het kind een stem en teken de petitie tegen het wetsvoorstel op npvzorg.nl/draagmoederschap.
27: De Opwekking Top 100 komt terug. En jouw stem is vanaf nu welkom. Via grootnieuwsradio.nl/stem. Elke avond vanaf 7 uur.
28: De mooiste kerk- en koormuziek.
27: Het christelijke radiostation.

0: deze wensuitzending van dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag. Geopend door Fox Jubilans met Psalm 33.
1: Wens.
2: Met Tim Hendricks.
0: Na een dagje tijdreizen met de Grootnieuwsradio tijdscapsule, de hele dag muziek uit de jaren 80, 90 en zero's, is het nu hier tussen 7 en 8 weer tijd voor het geluid van de vertrouwde wensen. Jouw verzoekplaat, psalmen, gezangen, Johannes de Heerliederen, andere mooie geloofsliederen om elkaar mee op te bouwen. Een stukje vrede op aarde, zou ik haast zeggen, voor deze dinsdag 5 mei 2026. Een speciale dag, bevrijdingsdag. De vlag vandaag van zonsopgang tot zonsondergang in top en de muziek aangepast. We vieren vandaag de bevrijding van Nederland in 1945. We vieren ook de bevrijding van Nederlands-Indië, Indonesië. Nederland staat op 5 mei ook stil bij de waarden van vrijheid, democratie, mensenrechten. Ja, en ik ben me extra bewust als ik naar de ontwikkelingen van de afgelopen tijd kijk. Ja, hoe waardevol het is, hoe bijzonder het is dat we de afgelopen tijd in relatieve rust en vrede hebben kunnen leven. Dat is niet vanzelfsprekend. Op een dag reizen ongeveer, de strijd in Oekraïne. En het gaat natuurlijk daar niet alleen maar om Oekraïne en Rusland. Het is groter. Geopolitieke machtsverschuivingen. Er is heel veel in beweging. En ja, doet mij dus extra stilstaan en bewust zijn van de vrijheid waarin we nu leven. En ja, laten we dat koesteren. En de vrede en de liefde verspreiden via dit programma, zoveel we kunnen. Dat gaan we vandaag ook doen met een lied om te beginnen voor Henry en Henriette uit Emmeloord. Rika van der Laak hier en ja, ze stuurt jullie een lied om jullie te bemoedigen. En zegt, we wensen jullie heel veel sterkte in de komende tijd. En weet dat we voor jullie bidden. Voor jullie, Henry en Henriette, wat de toekomst brengen mogen. De wijs van de Rose. En je hoort hier het koor de Lofstem Emst. En zangvereniging Fox Humana Oldenbroek.

0: En dan ineens wordt er een lied voor je gedraaid op de radio. Henry en Henriette uit Emmeloord. Dit was voor jullie, namens Rika. Een lied over vertrouwen. In vertrouwen aan Gods hand, ondanks alle vragen, het onbekende tegemoet. We mogen ook vanavond weer als reisgenoten met elkaar mee oplopen. En onderweg zingen we allerlei mooie liederen. Heb je een mooi lied om te zingen? Laat het me dan weten via grootnieuwsradio.nl. /wens kun je ook een plaat aanvragen. Gaan we ondertussen naar de tekst van de dag kijken. Inspiratie, vandaag met Psalm 34, vers 20.
1: De dagtekst.
0: Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Heer zal hem steeds weer bevrijden. Mooie tekst, Psalm 34, vers 20. Ik lees de NBV-vertaling. Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Heer zal hem steeds weer bevrijden. En luister terwijl je de tekst tot je door laat dringen naar het volgende lied. Geniet van naar Psalm 34, het lied Te alle tijden loven. De titelsong van het nieuwe album van Tanira Sturm.

Mooi hoe Tenira Sturm ons met dit lied naar Psalm 34 herinnert aan al die mooie woorden in deze psalm. Waaronder de dagtekst Psalm 34 vers 20. Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Heer zal hem steeds weer bevrijden. Ja, mooi om deze psalm nog eens te lezen vanavond. Ondertussen gaan wij genieten van instrumentale klanken. Het lied Heer wees mijn gids, op verzoek van Tini Korevaar. Speciaal in deze uitvoering met trompetistenduo Arjan en Edith Post op het orgel Marco den Toom. Want Daan Korevaar uit Bergen op Zoom, van harte gefeliciteerd met uw 90ste verjaardag. Dat zegt Tini, uw vrouw. Ook de felicitaties namens de kinderen Frank, Jeanette, Mark, kleinkinderen Anne, Wouter, Nienke, Rijmer. En ook namens uw achterkleinzoon Nout. Lieve Daan, van harte met 90 jaar. En we zijn God dankbaar dat we dit met jou mogen vieren. En we wensen je voor de komende tijd zijn zegen over je leven en gezondheid. Het is tijd voor muziek. En ja, fantastisch dat we mee mogen vieren. Ook namens mij, namens ons allemaal, van harte. Daan Korevaar uit Bergen op Zoom.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Delta Mannen Ensemble.

Het Delta Mannen Ensemble onder leiding van Dinan Struiken deze week. De titel Blijde Klanken, koor van de week. We hoorden ze hier met het lied In de Hemel is het Schoon. En op deze 5 mei, bevrijdingsdag, bewaren we de vrede, verspreiden we de liefde. En dat gaan we nu doen met muziek. En Piet Schouten uit Gent. Ja, de liefde verspreiden. U bent daar een mooi voorbeeld in, vindt Wilma. Wilma Schouten zegt, mijn vader is 93, gaat iedere dag naar zijn vriendin in het Radboud ziekenhuis, met wie het helaas slecht gaat. Maar pure liefde overwint alles, dat hebben zij mij laten zien. Zo'n bewondering voor beiden. En daarom vanavond, Piet Schouten, uit Gent, voor u, voor jullie samen, het liefdeslied naar 1 Korinthe 13. Luistert u naar het Young Ladies Choir Rejoice.

een vriendelijk woord en een lied op de radio. Jouw wens kan voor een glimlach zorgen. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

aanvoering van dirigent Peter Burger was dit het koor Adonai uit Waddinxveen met het lied In His Love. En je kunt de liefde verspreiden met een verzoekplaat op de radio. Stuur ons het land maar in. Waar mogen we de liefde doorgeven namens jou? Met een lied, met een persoonlijke boodschap misschien. grootnieuwsradio.nl/wens. Daar kun je een plaat aan vragen. En dan is hij misschien wel deze week of volgende week, dat kun je aangeven, te horen op deze zender. Bedankt Cor Bosman uit Elst voor je bijdrage op deze bevrijdingsdag. Het lied Heer uw licht en uw liefde schijnen, waar u bent zal de nacht verdwijnen. Dat lied mag ik laten klinken. Opwekking 334. Want zeg je, ik sta vandaag dankbaar stil bij de vrijheid en vrede die ik persoonlijk mag ervaren. Ik bid voor mijn familie, mijn vrienden, mijn straat en mijn land. Ik bid om vrede in onze harten. Ik bid om wijsheid. Geef ons de moed om niet weg te kijken. En ik bid om licht, daar waar het donker is.

0: Zes onschuldige jonge mannen verliezen in de Tweede Wereldoorlog hun leven.
1: Daar staat dus dit monument. En waar wij nu met z'n tweeën op dat kruis kijken, en we hadden hier gestaan, dan hadden we die mannen dus nu op de rug gezien.
0: Hun geschiedenis beleef je mee, alsof je er zelf bij bent.
1: Dan worden die bevelen gegeven, leek aan, en dan klinkt er foia.
0: Geschiedenis die ook vandaag de dag nog wordt geschreven.
1: Dat het gras verdort, dat de bloem afvalt, maar dat het woord van de Heer onze God blijft tot in eeuwigheid. We zagen het letterlijk.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

Dat waren de koren New Voices en Aureolus om te zingen van de grote koning, de Vredevorst. En ik heb voor deze speciale uitzending van Wens op Bevrijdingsdag gevraagd of het Holland Koor onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart met ons het Wilhelmus zou willen zingen. En dat doen ze hier, de verzen 1 en 6. En daarmee gaat hier muzikaal de vlag uit op Groot Nieuws Radio. En vieren we de vrijheid, vieren we ons land, vieren we elkaar en vragen ook een zegen over Nederland. En herinneren we onszelf aan dit vers bijvoorbeeld. Mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer.

Laat ieders Heere goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Psalm 118, het laatste lied van deze wensuitzending. En ik nodig je uit voor een dag vol psalmen. Alle 150 komen voorbij. Vrijdag 15 mei, psalmendag bij Grootnieuws Radio. En we zijn ook benieuwd naar de psalm waarmee jij je extra verbonden voelt. Welke psalm is dat? Laat het ons weten via grootnieuwsradio.nl/psalmendag. Dit was Wens voor vandaag. Zing mee met Psalm 118, de versen 1, 12 en 14. Het Sliedrechts Mannenkoor Ichtes, onder leiding van Martin Zonderberg, gaat ons daarbij voor. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen. En ik wens je nog een fijne avond voor nu.

0: Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.
1: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
2: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl.
1: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
1: Wil jij een betere vriend worden? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Agenda in de aanslag! Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nieuwe stap? De Vries en Verburg heeft werk voor je. Je bent welkom bij de ontwikkelende bouwer met korte lijnen, fijne collega's en oog voor elkaar. Waarbij we ook iets terugdoen voor de samenleving. Benieuwd naar jouw kansen? Check devriesverburg.nl.
9: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
10: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. De reder van het Nederlandse virusschip bij Afrika verwacht dat 3 zieke opvarenden morgen naar Nederland komen. Er zit ook een Nederlands bemanningslid bij en die heeft net als de anderen dringend medische hulp nodig, zegt de reder. Op het schip zijn 3 mensen overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Bij het bevrijdingsfestival in Utrecht staan lange rijen met mensen die alleen in kleine groepjes naar binnen mogen. Het terrein is namelijk helemaal vol. Daarom riep de organisatie eerder al op om te wachten tot het rustiger wordt. Maar om 10 uur gaan de hekken sowieso dicht, want om 11 uur is het festival klaar. Er is internationaal veel kritiek op het vasthouden van 2 opvarenden van de Gaza-vloot in Israël. Israël zegt dat de Spanjaard en Braziliaan zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan terreur. Maar Spanje vindt dat onzin en eist onmiddellijke vrijlating. De Spanjaard is volgens zijn vrouw in hongerstaking en hij zou ook gemarteld zijn. Het weer nu van Weer Online. Bevrijdingsdag eindigt vanavond in mineur in het zuidoosten, want daar valt dan waarschijnlijk regen en het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen bewolkt, dan in het zuiden en midden van het land regen en maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Er staan geen files meer. De A1 is nog wel dicht vanuit Hengelo naar Duitsland na een ongeluk vanmiddag bij de grenscontroles. Bij Hollandzaal-Zuid is de afsluiting. Omrijden doe je via Enschede over de A35, de Duitse A54 en de Duitse A31.
5: voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
15: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: Joehoe, Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
18: Schoonschip, de leverancier van krachtige reinigingsmiddelen voor scheepvaart, pleziervaart en industrie. Maak schoon schip op het dek, aan boord en in de werkplaats. Van reiniging en borstels tot touwen, verf, wrijfhout en meer. Schoonschip.info.
19: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
20: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
21: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
22: Bij GM Damsteeg verhuren we echt dikke machines.
23: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
22: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
23: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
22: Echte aanpakkers.
23: Vakmensen.
22: Net als jij.
5: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
24: De Opwekking Top 100 komt terug. En jouw stem is vanaf nu welkom. Via grootnieuwsradio.nl/stem.
25: Grootnieuws. Grootnieuwsradio Muziekavond.
26: Het christelijke radiostation.

0: onschuldige jonge mannen verliezen in de Tweede Wereldoorlog hun leven.
1: Daar staat dus dit monument. En waar wij nu met z'n tweeën op dat kruis kijken, en we hadden hier gestaan, dan hadden die mannen dus nu op de rug gezien.
0: Hun geschiedenis beleef je mee, alsof je er zelf bij bent.
1: Dan worden die bevelen gegeven, leek aan, en dan klinkt er foia.
0: Geschiedenis die ook vandaag de dag nog wordt geschreven.
1: Dat het gras verdort, dat de bloem afvalt, maar dat het woord van de Heer onze God blijft tot in eeuwigheid. We zagen het letterlijk.
2: Luister naar Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Grootnieuwsradio-app.

0: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
1: Greets. Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
0: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 9 uur.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er wordt gezocht naar de passagiers van het vliegtuig met de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Er waren bijna 90 mensen aan boord en Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil weten hoe het met ze is. De vrouw werd ziek op cruiseschip Hondius en vloog naar Zuid-Afrika. Daar overleed ze. Haar man was al dood. Op het schip zijn nu nog 3 mensen ernstig ziek en die worden morgen waarschijnlijk naar Nederland gehaald. Er zijn 2 speciale vliegtuigen onderweg om ze op te halen. Daarna kan het schip verder varen naar de Canarische eilanden of naar Nederland. De reeder is van plan om naar Tenerife of Gran Canaria te gaan. Het regent afzeggingen op het bevrijdingsfestival in Utrecht, waar het mega druk is. De bezoekers moeten voor de 2e keer slikken, want Van Dikhout komt ook niet. Waarom is niet bekend? Alan Clark is hun vervanger. Stond ook een optreden gepland van Chef Special, maar die haakte vanwege ziekte ook al af. Het weer nu van Weer Online. In het zuidoosten gaat het waarschijnlijk straks regenen en het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen bewolkt en dan in het zuiden en midden van het land regen. En het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
12: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
14: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
13: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
16: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Dus in de zomer je voordeel en in de winter zekerheid. Het unieke dynamisch vast contract van Gezinsenergie. Reken maar uit. Gezinsenergie.nl.
17: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
18: Nog een keer! Papa, sneller!
19: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
20: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabeler.
21: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: De Opwekking Top 100 komt terug. En jouw stem is vanaf nu welkom. Via grootnieuwsradio.nl/stem.
23: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
24: Het christelijke radiostation.

0: wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
5: In uw nabijheid wil ik zijn.
6: Welk lied brengt jou dichter bij God?
7: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
8: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
9: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: spreek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
1: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
2: Eerste schooldag?
1: Ja, zo lastig.
2: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
1: Ja, lekker.
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert strikt.
0: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
12: Groot Nieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 10 uur.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er zijn zorgen over mensen die in het vliegtuig zaten bij een zieke Nederlandse vrouw van vierenschip Hondius dat bij Kaapverdië ligt. Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil checken of zij wel oké zijn. Het zijn er bijna 90. Het vliegtuig vloog naar Zuid-Afrika, waar de vrouw overleed. Haar man was al dood. Goed nieuws voor Europa, want Noorwegen gaat 3 oude gasvelden openen. Noorwegen was al de belangrijkste leverancier voor veel landen en wordt nu nog belangrijker, omdat gas uit Rusland is weggevallen en Qatar is onzeker door de oorlog in het Midden-Oosten. Het Noorse gas komt over 2 jaar vrij. De man die gisteren 2 mensen zou hebben doodgereden in Leipzig gaat naar een psychiatrische instelling. Daar wordt hij onderzocht. De Duitsers denken dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was en geen terroristische motieven had. Het incident met een auto was in een drukke winkelstraat in Leipzig. Het weer nu van Weer Online. In het zuiden van Limburg vallen nu de eerste buien en andere plaatsen komen straks ook aan de beurt. Vannacht een graad of 9 en morgen maximaal 15 graden en ook dan kan er bui vallen. En dat was het nieuws van het ANP.
15: Zometeen
16: levenswoorden. 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
17: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
19: Geef jouw tuin sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
20: Moet je kijken daar, leuke gast.
21: I know.
20: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
21: Is ook echt jouw type.
20: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
21: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert strikt.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop,
1: Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
23: De Opwekking Top 100 komt terug. En jouw stem is vanaf nu welkom. Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. Levenswoorden.
24: Met Daan Olthoff.
25: Een hele goede avond. Wat was het een bijzondere dag vandaag. De dag waarop we de vrijheid mochten vieren. Ik hoop dat je dat op een mooie manier hebt kunnen doen. Zometeen in Levenswoorden gaan we luisteren naar een overdenking van Evert Leeflang. Die gaat over regels. Misschien iets wat je niet meteen met vrijheid zal associëren. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt uit Psalm 34, vers 20. Daar staat: al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Heer zal hem steeds weer bevrijden.

0: Het Ademproject bij Groot Nieuws Radio. Jorden, wij zijn uw kerk. Je zult het misschien wel eens meegemaakt hebben dat je in een discussie verzeild raakte samen met een collega die niet gelooft over de zogenaamde kerkelijke regeltjes. Mogen jullie nou echt niet werken op zondag? En mogen jullie dan ook niet naar de winkel? Het zijn regels die soms ook best wel lastig uit te leggen zijn. Zeker omdat we in de Bijbel zien dat er voor veel van dit soort regeltjes ook niet altijd meteen één goed antwoord is. Jezus die deed ook allerlei dingen die om de regels heen gingen, of in ieder geval tegen hetgene ingingen dat werd verwacht dat Jezus zou doen. Dat zien we bijvoorbeeld in Lucas 6 vers 9... waar Jezus tegen de fariseeën en de schriftgeleerden zegt: ik vraag u of men op Sabbat goed mag doen of kwaad, of men een leven mag redden of verloren mag laten gaan. We gaan luisteren naar een overdenking van Evert Leeflang van het Evangelisch College.
1: Waar denk je als eerste aan als je aan Jezus denkt? Als ik over die vraag nadenk, dan komt bij mij nu naar boven, dan denk ik aan iemand die confronteert. En dat klinkt misschien een beetje negatief, maar als we kijken naar hoe Jezus confronteert, dan doet hij dat altijd met een heel opbouwend, goed doel. En we zijn met Lucas bezig in deze overdenking. En ik heb dat voorbereid en gelezen in Lucas, en dan viel het me opnieuw op hoe vaak Jezus eigenlijk te maken heeft met confrontaties. En niet omdat hij er zo op uit is om iedereen eens even flink tegen de haren in te strijken, maar omdat hij merkt dat het nodig is dat mensen eraan toe zijn om geconfronteerd te worden, en dat dat uiteindelijk ook voor henzelf beter is. Nou, het gedeelte wat we nu gaan lezen, dat staat in de context eigenlijk van heel wat confrontaties. Dus we gaan zo lezen uit Lucas 6, maar als je de hoofdstukken daarvoor, de gedeeltes bekijkt, dan zie je een aantal verhalen waarin het telkens eigenlijk er scherp aan toe gaat. Dus we hebben het verhaal van de verlamde man of de zieke man die door het dak neergelaten wordt door zijn vier vrienden. En waar Jezus dan de zonde van vergeeft. En dat levert meteen een confrontatie op met de aanwezige fariseeën en schriftgeleerden. En als Levi wordt geroepen als tollenaar en dat hij Jezus mag gaan volgen, dan wordt er ook schande van gesproken en is er confrontatie met de keuzes die Jezus maakt. En als Jezus zijn leerlingen niet laat vasten, dan wordt hij daar ook op aangesproken en moet hij ze van repliek dienen. En vlak voor ons gedeelte gaat het over een moment in Jezus' leven dat hij met zijn discipelen door de velden lopen en dat zij op de Sabbat dan dat koren vermalen in hun handen en daarvan eten. En dan opnieuw is er confrontatie, want dat mag toch niet op de Sabbat. Nou, nu opnieuw zijn we op de Sabbat in ons gedeelte en is er een confrontatie. En dat gaat over een moment dat Jezus in de synagoge is. Daar heeft hij onderwijs gegeven. En dan is daar iemand aanwezig met een misvormde rechterhand. En die schriftgeleerden en de fariseeën, inmiddels misschien gewend aan Jezus en dat hij dingen anders doet dan zij, die zitten al te kijken, zou hij nu hem gaan genezen? Want dan zouden ze hem daarop kunnen aanspreken. En Jezus kent ze en weet dat. En vanaf dat punt gaat hij dan aan de slag en de confrontatie aan. En dat lezen we dan ook. Dus hij zegt dan, kom maar naar voren tegen die verlamde man, of met de man met de misvormde hand. Kom maar naar voren. En als hij dat dan doet, dan gaat Jezus eerst de fariseeën en de schriftgeleerden aanspreken. En dan staat er in vers 9 van hoofdstuk 6 in de NBV 21. Ik vraag u, zegt Jezus, ik vraag u of men op Sabbat goed mag doen of kwaad. Of men een leven mag redden of verloren laten gaan. Nadat hij hen, en dat zijn de fariseeën en schriftgeleerden, één voor één had aangekeken, zei hij tegen de man: steek uw hand uit. Dat deed hij. En zijn hand genas. De schriftgeleerden en de fariseeën raakten buiten zinnen en begonnen onderling te overleggen wat ze met Jezus zouden doen. Nou, het verhaal voor het verhaal wat we nu lezen, daar noemt Jezus zich, als het gaat over de Sabbat, dan noemt hij zich de Heer over de Sabbat. En daarmee bedoelt hij is eigenlijk de wetgever zelf. Hij is degene die dat Sabbatsgebod heeft gegeven uiteindelijk. En daarmee staat hij niet onder de wet, maar erboven. Maar ons verhaal maakt duidelijk dat hij daarmee niet bedoelt dat hij de wet dan zomaar wegwerpt. Ons verhaal maakt duidelijk dat Jezus bedoelt dat hij die wet juist precies tot haar doel wil laten komen. Dat hij nadenkt over wat was eigenlijk de bedoeling van de wet. De fariseeën en de schriftgeleerden, lijkt in ons verhaal, die waren vooral bezig met het voorkomen dat de wet werd overtreden. Maar daardoor vergaten ze waar het in de wet uiteindelijk om ging. Weet je, er is een verschil tussen het niet overtreden van de wet en het doen van de wet. En het punt is uiteindelijk niet de wet niet te breken, maar hem te doen. En dat is wat Jezus in ons verhaal ook aan het doen is. En hij vraagt eigenlijk aan de mensen om hem heen in ons verhaal, waar gaat het nou in de Sabbat uiteindelijk om? Gaat het in de Sabbat nou eigenlijk om zo min mogelijk te doen? Nee, natuurlijk niet. Het gaat erom goed te doen. En vaak is stoppen en rusten heel erg goed voor je. Maar het kan ook zijn dat het slecht voor je is, of juist voor iemand anders. En Jezus is bereid die man met de verschrompelde hand te genezen. Maar de schriftgeleerden waren bereid hem verloren te laten gaan als gevolg van hun eigen rusten. Met de genezing maakt Jezus een punt. Het gaat niet om de Sabbat, maar waar het in de Sabbat om gaat. En dat is eigenlijk een breder punt dat ons allemaal aangaat. Het gaat niet om de wet, maar waar het in de wet om gaat.

0: Enjoy your request bij Groot Nieuws Radio. You're the Lord, I need you. Het gaat niet om de regels, maar waar de regels om gaan. Net hoorde je dat Evert Leeflang zeggen van het Evangelisch College. We gaan luisteren naar het tweede gedeelte van zijn overdenking.
1: Voor alle duidelijkheid. Jezus is niet tegen de wet als iemand die het eigenlijk allemaal onbelangrijk vindt. He, een soort vrijheidsvechter die de revolutie uitroept en alle gezag verwerpt. En Jezus is niet tegen regels. Soms wordt dat wel gezegd of wordt er zo mee omgegaan. Dat je hebt aan de ene kant Jezus, die staat voor vrijheid. Aan de andere kant heb je mensen die zijn van de wet en regels. En dat zijn eigenlijk twee verschillende werelden. Maar dat is een valse tegenstelling. En dat klopt ook niet. Want Jezus zelf komt met geboden. Hij heeft het zelfs over een nieuw gebod wat hij geeft. En hij is heel serieus over het leven wat hij zelf voorleeft. Dat mensen dat ook gaan naleven. Hij was een eerste eeuwse rabbi. En het hele idee van een rabbi is dat je volgelingen bij je haalde. Die gingen jou volgen en dat betekende nadoen. Dat betekende in jouw spoor gaan leven en uiteindelijk worden zoals jij bent. Dus heel zijn leven was in zichzelf in feite een leefregel. Dat hij belichaamde en wat wij vervolgens als zijn volgelingen ook mogen gaan uitleven. Maar, en dat wordt heel erg duidelijk uit hoe hij met zich, met zijn regels en met zijn en met de wet omgaat, is dat die niet los verkrijgbaar zijn. Ze zijn er wel, maar het is niet op zichzelf. Het staat altijd in een groter verhaal. Je zou kunnen zeggen, Jezus, ook in ons verhaal, wijst op het hart van de regel, waar het in de regel uiteindelijk om gaat. En Jezus zelf is een heel mooi voorbeeld daarvan. Want wat hij is niet alleen maar de belichaming van hoe je mag leven, van een regel, van een leefregel. Hij is ook degene die die regel als het ware zelf heeft gegeven. Hij is wet en wetgever in één persoon, zou je kunnen zeggen. En hij leeft in verbondenheid met God dat leven uit. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. Wil je niet alleen maar de regel doen, maar ook juist waar het in de regel echt om gaat te pakken te krijgen. Dan gaat het om God kennen in die regel. Hij geeft ze niet zomaar, willekeurig. En het maakt verder niet uit als je het maar gewoon doet. Het gaat erom dat je hem uiteindelijk daarin leert kennen. En doordat Jezus in verbondenheid met God leefde, leefde hij uiteindelijk ook het gebod uit zoals het was bedoeld. En in ons verhaal is dat het Sabbatsgebod. En Jezus begreep dat de Sabbat en Gods bedoeling met de Sabbat veel groter was dan alleen maar niet iets doen. Dat het in de Sabbatsgebod uiteindelijk draaide om het goede en het welzijn en de bloei van de mens. En juist dus een man met een verschrompelde hand, ja, die moet op de Sabbat genezen worden. Er is eigenlijk niet iets beters wat je op de Sabbat zou kunnen doen dan dat. Laat je dat na, dat leren kennen van het hart van de regel, dan gaat de regel uithollen en uiteindelijk zich tegen je keren. Dat zag je bij de fariseeën. Zij konden niet meer verbinden met God, omdat ze in hun omgang met de regel uiteindelijk uitgehold waren. En dat kan op allerlei manieren, ook in onze levens, dat we regels gaan uithollen, dat we het hart verliezen en dat we daardoor zelf ons hart verliezen. Ja, ik denk aan bijvoorbeeld, je neemt je voor te gaan vasten. En uiteindelijk worden dat dagen dat je vooral eigenlijk aan het niet eten bent. Dus je bent vooral aan het stoppen met eten, maar je bent niet bezig met wat kan dit vaste uiteindelijk mij verbinden met God. Of je neemt je voor een rustdag te nemen. Maar dan gaat het in die dag uiteindelijk alleen nog maar draaien om wat niet meer mag, in plaats van wat er op die dag dan nu uiteindelijk wel kan. Dus dan wordt je rustdag uiteindelijk alleen maar een frustratie in plaats van een gelegenheid voor iets goeds. Of je bent bezig met geven, maar je geeft alleen maar omdat het moet uiteindelijk. En niet meer om wat het bewerkt. Dus daar komt weer een envelop van zo'n goed doel door de bus. En je denkt, ja, nou moet ik hier eigenlijk toch weer wat mee. En nou ja, dan geef ik maar wat. En je staat nauwelijks meer stil bij het feit dat dat iets is wat je kunt doen voor anderen. Wat een liefdesdaad kan zijn. En zo zijn er allerlei voorbeelden te bedenken waarin je een hart kan gaan krijgen. Omdat je alleen nog maar de regel doet en niet meer het hart van de regel hebt. En daardoor heb je ook geen verbinding uiteindelijk meer met jezelf. Je verliest jezelf, want je bent alleen nog maar een robot die regels volgt. Jezus leert ons vandaag in dit verhaal, schaf niet de regels af, maar herwin het hart van de regel. Dat houdt in dat bij hoe we ons leven inrichten, dat we dat niet alleen voor God doen, maar daarin ook met God zijn. En soms moet je dan even een regel afschaffen, zodat je het hart ervan uiteindelijk weer kunt winnen. Want het draait niet om de wet, maar om waar het in de wet om draait. En waar het in de wet om draait, is Christus, is God. Dus regel nummer 1 is dat het niet om de regel gaat. Regels, ritmes, regelmaten, het zijn hulpmiddelen om uiteindelijk met hem te zijn.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. De Opwekking Top 100 komt terug. En jouw stem is vanaf nu welkom. Via grootnieuwsradio.nl/stem.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Goed Nieuws Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Psalm 104 uit de Basisbijbel. Prijs de Heer. Heer mijn God, u bent geweldig. U ziet er schitterend en indrukwekkend uit. U bent gekleed in licht. U zet de hemel op, alsof het een tent is. De zalen van uw paleis staan op het water boven de aarde. De wolken zijn uw strijdwagens. U wandelt op de vleugels van de wind. Uw engelen zijn als de wind. Uw hemelse dienaren zijn als vuurvlammen. U heeft de aarde stevig vastgezet, zodat ze nooit meer wankelt. In het begin was de aarde bedekt met water. Het kwam tot boven de bergen. Maar toen u het bestrafte, vluchtte het water. Het vluchtte voor uw donderende stem. Bergen kwamen omhoog en dalen zonken neer op de plaats die u hun aanwees. U gaf het water grenzen waar het niet voorbij mag gaan. Het zal de aarde nooit meer bedekken. U leidt het water van de bronnen naar de dalen. Het slingert zich tussen de bergen door. De dieren komen er drinken. De wilde ezels gaan daarheen als ze dorst hebben. Langs de beken wonen vogels. Tussen de takken zingen ze hun lied. Vanuit uw hemelse paleis laat u regen vallen op de bergen. Alles op aarde groeit en bloeit dankzij u. U laat gras groeien voor het vee en planten voor de mensen. Zo leven de mensen van wat er op aarde groeit. Ze hebben wijn om hen vrolijk te maken, olijfolie om zich mee te verzorgen, brood om sterk en gezond te blijven. De bomen op de Libanon, door u geplant, hebben water in overvloed. De vogels bouwen er hun nesten. De ooievaars wonen in de cipressen. In de hoge bergen wonen de

0: steenbokken, tussen de rotsen schuilende klipdassen. U heeft de maan gezegd wanneer hij moet opkomen. De zon weet precies wanneer ze moet ondergaan. Als u de duisternis stuurt, wordt het nacht. Dan komen de wilde dieren tevoorschijn. De leeuwen vragen u om eten. Brullend gaan ze op jacht. Als de zon opkomt, verbergen zij zich weer. Ze kruipen in hun holen. Dan gaan de mensen aan het werk. Ze werken tot de avond. Wat heeft u alles toch mooi gemaakt hier? Alles zit zo knap en zo wijs in elkaar. De aarde is vol met de prachtige dingen die u heeft gemaakt. De grote wijde zee, vol met ontelbare dieren, kleine en grote. Daar varen de schepen, daar spelen de zeemonsters die u heeft gemaakt. Alle dieren vertrouwen erop dat u hun op tijd te eten geeft. Wat u hun geeft, eten ze op. U geeft hun altijd meer dan genoeg. Maar als u hen in de steek laat, sterven ze. Als u hun de adem afneemt, worden ze weer stof. Als u met uw geest over de aarde waart, ontstaat er nieuw leven. Alles op aarde wordt vernieuwd. De Heer is voor eeuwig koning. Hij geniet van alles wat hij heeft gemaakt. Als hij naar beneden kijkt, beeft de aarde. Als hij de bergen aanraakt, stijgt de rook uit op. Ik zal voor de Heer zingen zolang ik leef. Ik zal voor mijn God liederen zingen zolang ik besta. Ik vind het heerlijk om aan de Heer te denken. Ik zal altijd blij zijn met de Heer. De slechte mensen op aarde zullen vernietigd worden. Zij zullen niet blijven bestaan. Prijs de Heer. Halleluja.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
1: Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
1: Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
4: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
5: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
7: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
8: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
7: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
8: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
7: Stap je ook in?
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 11 uur.
11: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Op het eiland Sint Helena in het zuiden van de Atlantische Oceaan is een contactonderzoek gestart naar de dood van twee Nederlanders door het Hantavirus. Die zaten op een cruiseschip en zijn daar aan land geweest. Een aantal mensen op dat eiland krijgt het advies om uit voorzorg in isolatie te gaan. In Rotterdam is het voormalige cruiseschip SS Rotterdam ontruimd. Er ging een brandalarm af. Tientallen mensen moesten van het schip uit voorzorg. Een sprinkler op de 7e verdieping die ging af. Dat zorgde voor wateroverlast, meldt Rijnmond. Van brand bleek geen sprake. Na controle mocht iedereen weer terug aan boord. De Spanjaard, die gevangen zit in Israël voor het meevaren met de Gaza-vloot, is volgens zijn vrouw in hongerstaking. Israël houdt hem vast voor terreur samen met een Braziliaan. Ze werden met bijna 200 anderen onderschept toen ze in bootjes onderweg waren naar Gaza om hulp te bieden. Internationaal wordt opgeroepen de twee vrij te laten. En dan is hier nog het weer van Weer Online. Vannacht in het zuidoosten en in het midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en regent het her en der. Later droger en in het noordwesten is er even de zon. Het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
12: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Odido.
20: De Opwekking Top 100 komt terug. En jouw stem is vanaf nu welkom. Via grootnieuwsradio.nl/stem.
21: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
22: Het
20: christelijke radiostation.

nog gaat komen of wanneer het einde is. Maar wij hopen, wij geloven dat onze toekomst zeker is.

0: witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ben je nou een politieke discussie aan het winnen?
4: Weet je, rechts denkt alleen maar aan zichzelf.
5: Ja, en links maar met uitkeringen strooien.
3: Of een goede collega aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 12 uur.
9: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. In Apeldoorn heeft de politie een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers beëindigd. Betogers hadden een rotonde bezet gehouden en vuurwerk naar agenten gegooid. De burgemeester vond het welletjes en heeft het terrein toen leeg laten vegen. Dat ging er rustig aan toe. Het Nederlandse cruiseschip Hondius mag aanmeren op de Canarische eilanden. Spanje laat het schip toe omdat Kaapverdië de medische operatie met het Hanta-virus niet aan kan. Het duurt enkele dagen voordat het schip er is. Als het zover is, wordt iedereen onderzocht, zegt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. De koning en koningin hebben swingend het 5 mei-concert in Amsterdam afgesloten. Tijdens het slotoptreden van Rolf Sanchez kon het koningspaar niet stil blijven staan en werd er volop meegezongen en gedanst. Eerder op de avond waren er ook optredens van onder andere Roxanne Hazes en Akda en de Munnik. En dan is hier nog het weer van Weer Online. In het zuidoosten en midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en valt er her en der wat nattigheid. Later is het droger en in het noordwesten is er zelfs zon. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
8: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.

alles hier verdwijnt, staat uw woord nog overeind. Uw geschiedenis bewijst, niemand is aan u gelijk. En uw trouw is voor altijd. Dwars

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Nederland maakt zich op voor de komst van 3 zieke mensen van het virusschip Hondius. Ze komen waarschijnlijk later vandaag aan. Intussen zijn er ook zorgen over mensen die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie wil weten of zij wel oké zijn. Spanje onderzoekt na de finale in Wenen of het volgend jaar weer meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Dat zegt de Spaanse omroep na uitspraken van de songfestivalbaas bij de NOS. Die wil er alles aan doen om landen als Spanje en Nederland weer terug te krijgen bij het evenement. De finale van het Songfestival is eind volgende week. In het Noord-Hollandse Lutjebroek zijn in een huis 2 dode mensen gevonden. De politie ontdekte dat na een melding over iets verdachts. Het onderzoek blijkt dat de 2 niet door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Verder is er niets bekendgemaakt, ook niet over de oorzaak van het overlijden. Dan nog het weer van Weer Online. In het zuidoosten en midden van het land kan het regenen. Morgen is het bewolkt, valt er her en der wat nattigheid. Later is het droger en in het noordwesten is er zon. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
5: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
6: In uw nabijheid wil ik zijn.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God?
8: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
9: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
10: Breng nu jouw stem uit voor de opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Opnieuw is de politie bestookt met vuurwerk bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Deze keer was het raak bij een rotonde in Apeldoorn. Die werd bezet gehouden door betogers. De burgemeester heeft iedereen weg laten sturen. Dat ging er rustig aan toe. Het voormalige cruiseschip SS Rotterdam is ontruimd na een brandalarm. Dat ging af, maar er was geen brand. Wel ging er een sprinkler aan op de 7e verdieping en dat zorgde voor wateroverlast, meldt regiozender Rijnmond. Na controle mochten de tientallen mensen weer terug aan boord. In Oekraïne zijn in verschillende steden zeker 21 doden gevallen door Russische aanvallen. Ook in Rusland vielen 2 doden na een Oekraïnse droneaanval. Het geweld laait op vlak voordat er een wapenstilstand zou moeten ingaan die door beide landen is aangekondigd, omdat Rusland dan de Tweede Wereldoorlog herdenkt. Dan nog het weer van Weer Online. Kan regenen in het zuidoosten en midden van het land. Morgen dan is het bewolkt, valt er her en der wat regen. Dan wordt het later droger. In het noordwesten is er wel wat zon. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.